0: In een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Een week vol herinneringen.
1: Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst.
0: Het beste uit 60 jaar popmuziek.
1: Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West.
0: De eeuwige roemlijst.
1: De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 2e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie.
5: Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan!

0: op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. Dan gaan die vleugels wijd van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie hem eens een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, nu dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hè.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd dicht.

0: Hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hey, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
3: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
4: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.

0: over te horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Oké, okay, nou mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs uitreikt.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, ik zoek het lekker uit.
2: Nee,
3: geit. Nee, maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Zoals ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die je gesteld werd.
5: Ja, zeg het maar. Waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik
6: verteld? Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarieven trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh, nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen, hoor.
6: Nee, dat is een grapje. Allemaal service. Eddie, blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
0: Radio West. Altijd dichterbij.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aanfietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
3: De eeuwige roem en we gaan zo verder met nummer 778, George Benson. Maar eerst de NOS.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
6: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
8: De eeuwige roemlijst met meer

0: De eeuwige roemlijst.
1: Goedemorgen, goedemorgen. En wat fijn dat jij luistert naar die eeuwige roemlijst. We begonnen gisteren op nummer 860. Het is tweede Pinksterdag en ik mag vandaag aan de slag. Ik ben Meer en je hoorde net George Benson, Give Me a Night. En dat is nummer 778 om precies te zijn. En wat kan jij nog meer verwachten dit uur? Nou, onder andere...
0: Eeuwige roemlijst.

En dat zijn heel wat fijne nummers die ik voor jou mag draaien dit uur. Dus ik ben benieuwd, heb jij ook gestemd misschien op een van deze nummers of een andere die we vandaag gaan draaien? Want de lijst van vandaag, die staat op onze Facebookpagina. Gewoon even naar Radio West Facebookpagina. Kan je precies checken wat er vandaag voorbij komt. Ik kan me nog herinneren, ik deed dat vroeger met het opnemen van liedjes. Dan keek je ook in de radio welke hits gaan vandaag uitgezonden worden. En dan zat ik klaar met mijn cassette-recordertje. En misschien heb jij ook nog wel bijzondere herinneringen aan een nummer. Waarom jij erop hebt gestemd? Laat het me weten. Ik ben bereikbaar op de app 070-307-8080. Nou, nogmaals, een hele fijne lijst voor jou in de aanbieding. Met op nummer 777-777. De Buffoons met Tomorrow is Another Day.

Ja, de Buffoons, dat is een close harmony group. Uit Twente komen ze vandaan. En ze scoorden deze hit in 1967. Tomorrow is another day. En een andere Nederlandse zanger, dat is Tol Hansen met Big City. Een ode aan de stad Amsterdam. Tenminste ode. Hij vindt het helemaal geen geweldige stad. Je hoort het zo. En ik ben eigenlijk benieuwd wat hij nu van die stad zou hebben gevonden. Met zijn TikTok-rijen en Amsterdamse stroopwafel en pindakaaswinkels. Hoe zou Tol Hansen nu het lied hebben geschreven? Maar dit is in ieder geval zijn versie.

0: Vixen Pretty.
1: Vixen. Vixen. Big Vixen.
0: Do us a pretty.
2: Tol Hansen is dat met Big City. En eigenlijk heet Tol Hansen Hans van Tol. Maar hij is de zoon van Jacques van Tol. Die was ook een tekstschrijver. Onder andere van Louis Davids. Maar in de Tweede Wereldoorlog had hij vaders een iets wat omstreden rol. En vandaar dat zoon Hans zijn naam veranderde van Hans van Tol naar Tol Hansen. En je merkt toch wel dat hij ook echt het tekstschrijven met de paplepel ingegoten heeft gekregen. En voor mij was in ieder geval dit nummer nog heel duidelijk, dat ik op een gegeven moment aan mijn moeder vroeg van: mam, wat is een termijer? En zo leer je ook weer wat van liedjes. Het volgende nummer van de Stylistics die geeft aan wat er kan gebeuren als er twee bands samen gaan werken. Dat waren namelijk twee Philadelphia-groepen, de Percussions en de Monarchs. Zij gingen samenwerken en scoorden de hit met Can't Give You Anything But My Love.

En de Stylistics die bereikte nummer 775 in de eeuwige roemlijst. En het volgende nummer dat wordt gezongen door Agnete Vuitskok. En als je dan denkt, hey, die naam die komt mij bekend voor, Agnete. Dat klopt, zij is een van de twee A'tjes in ABBA. En dan moet ik eerlijk zijn, ik weet niet of zij de eerste A is of de laatste A. Misschien kunnen jullie dat, als je dat weet, app me even. Maar zij is dus de blonde zangeres, als je dat nog weet, van de twee dames. En in 83 brengt zij het album Wrap Your Arms Around Me uit. En het is haar eerste Engelstalige album. En de titelsong die komt dus op hit uit. En die is geproduceerd door Mike Chapman. En als je dan denkt, hey, Mike Chapman, die naam die ken ik. Die heeft namelijk ook weer hits geproduceerd voor andere groepen Smokey en Racy. Maar dit is The Heat Is On.

Ja, Agnetha Vaskook is dat, The Heat Is On. Op nummer 773 staat het nummer Summer Train van Sandy Coast. En Sandy Coast, dat is een band die is opgedricht in 1961 door Hans Vermeulen. En ze komen uit Voorburg en ze hebben verschillende hits gehad. Onder andere in 71 I See Your Face Again. En in 1972 was het nummer Summer Train een hit. En Sandy Coast stopte uiteindelijk in 1974. Maar hier is dus hun hit Summer Train.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen.
4: Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan!

0: Whitney Houston is dat. En als je bij dit nummer een beetje een gevoel krijgt van sporters met momenten die winnen en emoties. Nou, dat klopt, want dit nummer, dat was het themanummer van de Olympische Zomerspelen in 1988 in Zuid-Korea, One Moment in Time. En Whitney Houston die zong het nummer live tijdens de openingsceremonie in 88 in Seoul. Hey, wat denk je?
1: De eeuwige roemlijst.
0: Zullen we even een overzichtje doen wat we tot nu toe allemaal gedraaid hebben dit uur? Want begonnen op nummer 778 met George Benson, Give Me The Night. Toen gingen we door naar 777, The Buffoons, Tomorrow Is Another Day. Tol Hansen met Big City staat op nummer 776. En daaronder Stylistics met Can't Give You Anything But My Love. En dat was dus nummer 775. De blonde ABBA-vrouw Agnetha Fältskog staat op nummer 774 met The Heat Is On. Sandy Coast, de band uit Voorburg, met nummer Summer Train 773. En net hoorden we Whitney Houston, One Moment in Time, op nummer 772. En dan vraag je je af, nummer 771, wie is dat? Ja, het is geen koning, maar wel een prins.

Diamonds and Pearls van Prince was dat. En je hoorde op de achtergrond ook de stem van Rosie Gaines. Heel wat jaartjes eerder, in de jaren 70, hebben de Supremes een hit met Someday We'll Be Together. En als je goed oplet, hoor je ook de stem van de schrijver van dat nummer, John Bristol, op de achtergrond te horen. Hij coachte namelijk zangeres Diana Ross. En dat vonden ze met de opname zo leuk. Die stem, die bleef erin.

En dan gaan we naar nummer 769. Dat is Glen Campbell met de Rhinestone Cowboy. En dat is wel een apart verhaal. Want Glen Campbell was op reis in Australië op tournee. En toen hoorde hij op de radio een nummer Rhinestone Cowboy. En dat was namelijk oorspronkelijk uitgebracht door Larry Wise. En Glen vond dat nummer echt zo geweldig. Hij dacht, dit ga ik leren spelen. Dus hij oefende, hij leerde spelen. En kon het lekker voor zichzelf privé spelen. Maar toen hij terug was van zijn tournee in Amerika, toen vroeg zijn platenmaatschappij zich, we hebben een leuk nummer voor je. Wil je dat dus luisteren? En vind je dat misschien leuk om zelf uit te brengen? En dat bleek datzelfde Rhinestone Cowboy te zijn. Nou, dat was zo'n geweldige hit. Het sloeg namelijk aan bij zowel country-liefhebbers als liefhebbers van de popmuziek. En het bezorgde de Amerikaan Glen Campbell zijn grootste hit uit de geschiedenis en plek 769 in de eeuwige roemlijst.

Dan heb je even een dansje gewaagd, even lekker gelinedanced, of blijf je gewoon toch rustig zitten? Dat was nummer 769, Glen Campbell, Rhinestone Cowboy. Op nummer 768 staat de nummer van de dochter van een dominee. En dan leer je vaak ook al zingen in het kerkkoor, waar je vrolijk elke zondag staat mee te stralen. Of misschien op tweede Pinksterdag zelfs. En Olette Adams is dus de dochter van een dominee. En haar nummer gaat ook over geloof. Het is niet heel erg een in your face van God, Heere, Jezus en zo. Het is gewoon een mooi, subtiel nummer. Window of Hope. En dat nummer stond op het album Evolution en in 1993 bereikte het in Nederland zelfs de top 20. Dit is nummer 768 uit jouw eeuwige roem, Auletta.

Als mami vind ik dit toch een heel herkenbaar nummer. En dan kan ik dat missen me ook heel erg voorstellen. Dat was 7:44. En met 7:43 van Van Morrison, Bright Side of the Road, gaan we eruit. Ik ben er zaterdag nog met een extra morgenweekend. Maar speciaal natuurlijk

0: goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: We zijn nog lang niet uitgeteld op Tweede Pinksterdag. Straks door met een vrouw die doorbrak op haar 20ste. 9 uur, eerst het regionieuws. André Kool.
9: Aan de Kerkstraat in Noordwijkerhout heeft een grote brand gewoed in het dak van een schuur. Aangrenzende huizen en schuren werden bedreigd door het vuur. Daarom werden omliggende woningen ontruimd, meldt de veiligheidsregio Hollands Midden. Een man is gisteravond via een regenpijp het dak van de Oude Kerk in Delft opgeklommen. Hij ging via een van de regenpijpen van de kerk aan de Heilige Geestkerkhof naar boven. Politie heeft de man uiteindelijk van het dak weten te krijgen. Hij is aangehouden. In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om, blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente Den Haag heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. Meer regionaal nieuws over een uur, na nu het overige nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
11: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
10: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
12: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
10: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alphen aan de Rijn.
15: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
16: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
17: De eeuwige roemlijst met Patrick van Houten. Het is Radio West. I keep on...

0: Het was onze kennismaking met Alicia Keys destijds in 2001.
1: De eeuwige roemlijst.
0: 20 jaar is ze pas en Falling was haar debuuthit. Ze is weliswaar pas 20, maar weet op die leeftijd wel haar eigen plaat te componeren, arrangeren, produceren en spetterende live optredens te geven. Ze was trouwens wel in goed gezelschap, want ze werd begeleid door labelmanager Clive Davis van de platenmaatschappij. Man die bijvoorbeeld werkte met Janis Joplin, Bruce Springsteen, Santana en bovendien de man was achter Whitney Houston. Niet bepaald een slechte start dus voor Alicia. En ook geen slechte start voor dit uur eeuwige roemlijst. Hartelijk welkom, het is tweede Pinksterdag. En de kop is eraf voor deze tweede dag van de lijst. Wat een lekkere liedjes allemaal. Ben heel benieuwd hoe jij je tot je neemt vandaag. Want ja, het zijn van die dagen dat je misschien denkt, nou, ik zou wel eens naar het strand willen. Ik zou de fiets nemen of het openbaar vervoer in dat geval. En sowieso ons meenemen via de app van West. Ja, hartstikke handig, de app van Omroep West. Via twee klikken heb je ons overal te pakken. Of dat nou op de camping is, op je balkon of daadwerkelijk op het strand. Het mag allemaal. En als je me wil vertellen hoe je luistert vandaag, dan kan dat via WhatsApp 070-307-8080. 070-307-8080. En wat een parade van hits hebben we weer voor je klaarstaan. Luister maar.
1: Eeuwige roem. Eeuwige roem.

0: Juist het tweede gedeelte van dit nummer zal veel mensen bekend in de oren klinken, want destijds werd het gebruikt in een commercial voor sportvissen op de zeezender Radio Veronica.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Het zijn The Boys en Give Up Your Guns, mede in de lijst dankzij een stem van Tatjana Sienkiewicz uit Rijswijk en Hans Erkens uit Zoetermeer. Dank daarvoor, want het is fijn om die weer eens te horen. En we hebben er weer een stuk of 10 gehad, dus race u even mee. Een overzicht van de afgelopen 10 nummers in de eeuwige roemlijst. Anouk met Modern World op 750 en Gold van Spandau Ballet vonden we op 749. The Road Ahead, City to City, 748. En Mika met Relax, Take It Easy, 747. 746 voor Kenny Rogers en Ruby, Don't Take Your Love to Town. En The Four Seasons met Beggin' kwamen we tegen op 745. Een kus en een knuffel kregen we van Hans Vermeulen op 744. En The Bright Side of the Road, Van Morrison, 743. Alicia Keys, Falling op 742. En zojuist dus Give Up Your Guns van The Boys op 741. Het tragische verhaal van een man die uit geldnood een overval heeft gepleegd en zijn geliefde die hem smeekt om zich over te geven aan de politie. Bedacht en geschreven trouwens door Rupert Holmes. En die kennen we later nog van Escape, de Pina Colada song, en van de hit Him misschien. Nou, het is de tweede Pinksterdag op Radio West. Hou lekker aan. Dit is Radio West met de eeuwige roemlijst. Jouw favoriete aller tijden. En een Puerto Ricaan die we vooral kennen als ex van Jennifer Lopez op 740.

0: En dan zien we het beeld van het melkmeisje. Het melkmeisje natuurlijk, bekend werk van Johannes Vermeer. Ja, want wie aan Delft denkt, die denkt aan Johannes Vermeer.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week nemen we een kijkje in Delft.
2: Dit is een replica van een kaart van de 17e eeuw. Maar er zijn heel veel kleine grapjes over de leven van nu.
3: Ja, kijk maar om je heen. Ook foto's maken en leuke dingen en leuke opmerkingen. Beautiful!
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Stapjes uit de popmuziek in deze van Roxy Music en Love is the Drug op nummer 739 in de eeuwige roemlijst. Brengt heel wat herinneringen naar boven voor bijvoorbeeld Nico de Groot uit Leiden. Want die schrijft, ik hoorde het nummer in de jaren 70 voor het eerst in de Koetsotheek in Leiden. Ik werd meteen fan van Roxy Music. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Het nummer wordt oorspronkelijk geschreven als instrumentaal stuk trouwens van Andrew McKay. Maar uiteindelijk groeit het uit tot een van de grootste hits voor Roxy Music. Het is Radio West op Tweede Pinksterdag. En als je zelf trouwens wil meelezen met de eeuwige roemlijst, dan kan dat. Je kunt op omroepwest.nl klikken op het mooie fotootje eeuwige roem. Dan kom je bij de lijst uit. En je kunt natuurlijk ook naar de Facebookpagina van Radio West. Daar laten we elke dag weer een nieuw stukje van de lijst zien. En de hele lijst van vandaag kun je daar alvast vinden. Kun je meteen ook onderzetten wat je favoriet is van vandaag bijvoorbeeld. Ja, daar ben ik hartstikke benieuwd naar. Of wat je allemaal voor leuks gaat doen. Want laat me vooral weten hoe je naar ons luistert op deze tweede Pinksterdag. Vind ik leuk om te horen. Via 070-307-8080 kun je appen. En anders ga je lekker naar die Facebookpagina van Radio West. Mocht je nou je afvragen, wat wordt het nou voor weer? Hoe warm wordt het vandaag? Goed nieuws, want zo dadelijk Jordi Bloem met het uitgebreide Pinksterweerbericht. Na 7, 8.

0: niets is wat het lijkt.
1: Dat is de boodschap achter dit nummer. Gabriella Tulmi, de Australische zangeres, die het schreef nadat ze een middag in een Parijse platenzaak had doorgebracht om inspiratie te vinden. En dat vond ze dus. Het liedje is terug te vinden op nummer 738 in de Eeuwige Roemlijst dit jaar. En Willy laat via WhatsApp weten: ik begon deze dag met een kus en een knuffel van Hans Vermeulen. Lang niet gehoord, maar wat een prachtige plaat. Nou, mooi om zo de dag te starten. En fijn dat je erbij bent, Willy. Het weerbericht komt eraan.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
1: Radio West streelt je oren op Tweede Pinksterdag. De Eeuwige Roemlijst met straks een van de favorieten van Arjen Gijsman uit Oegstgeest en Koos Enthoven uit Kwintsheul. Maar eerst 9:30 precies. Even kijken naar het Pinksterweer. Jordi Bloem, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Patrick.
1: Hoe snel stijgt het kwik in de regio op het moment?
9: Nou, dat gaat best wel snel, want ik zie nu op heel veel plaatsen al 21 tot 22 graden, Hoek van Holland. En dat is een behoorlijk warm station, hoor. Weerstation is het al 23 graden. Nou, ik denk dat we, ja, dat nu al 9:30. En dat betekent met al die zon, felle instraling en ook behoorlijk warme lucht waar we in zitten, en een beetje wind, maar zwak uit oost-zuidoost, dat we vanmiddag op weg gaan naar weer boven de 25 graden. Gisteren werd het iets minder warm dan dat, maar ik denk dat we vanmiddag wel royaal boven die 25 graden gaan uitkomen. Ook wel aan zee. Daar zal later een beetje zeewind gaan waaien. Koelt het dan lekker af, een paar graden, want het zeewater is ongeveer gemiddeld 15 graden. Maar landinwaarts gaan we naar zo'n 27 graden toe. Ja, dat is weer een voluit zomerse dag. En dat op de tweede Pinksterdag. Het kan niet op dit jaar, de Pinksteren.
1: Ja, dat is extreem vroeg, hè, voor de tijd van het jaar.
9: Ja, en morgen is het zelfs bijna een record. Dat moeten we even afwachten. Wordt wel spannend als Huub er dan weer is. Want morgen zou het in de middag zo'n 30, misschien wel plaatselijk 31 graden kunnen worden.
1: Wow.
9: Ja, en dat zijn ook wel een beetje de waarden die extreem zijn voor de tijd van het jaar. Dus we gaan het even afwachten in hoeverre dat echt records gaan worden. Waarschijnlijk wel een datumrecord, maar of het echt een seizoensrecord gaat worden, dat moeten we even afwachten. Maar ook morgen, ja, nog steeds geen enkele druppel regen in het verschiet. Het blijft wel erg droog, hoor, alles bij elkaar. En alleen maar zonneschijn, dus het zal behoorlijk zomers aanvoelen. De luchtvochtigheid is op zich nog wel te doen. Het is niet zo'n hele drukkende atmosfeer. De lucht is relatief droog. Dat merk je ook in de nachttemperaturen, want die duiken toch nog wel vrij makkelijk tot onder de 15 graden. En dat zou ook komende nacht wel weer kunnen gebeuren. Dus de starttemperatuur morgen is denk ik 14 of 15 graden. In de steden misschien wat hoger al. Maar morgenmiddag dus tropische temperaturen. Ook morgen maar weinig wind. In de middag misschien weer een beetje zeewind langs de kust. Wat verkoeling, wat lekker. En dan woensdag is het overal minder warm, Patrick. Want dan zitten we met een noordelijke tot noordoostelijke luchtstroming. De aangevoerde lucht is duidelijk minder warm. Wordt ook iets wat vochtiger. Er kunnen weer een paar wolkenvelden voorkomen. Maar het zijn er maar een paar. Over het algemeen nog flink wat zonneschijn. En de middagtemperatuur, wat mij betreft, prima, hoor. Met zo'n 20 graden vlak aan zee, 21 à 22 graden in de rest van de regio.
1: Ja, ik denk ook dat veel mensen dat wel iets prettiger vinden dan die 30. Maar ja, hoe gaat dat dan verder na woensdag, na die korte afkoeling?
9: Ja, het is maar een relatief korte afkoeling, want ik denk dat donderdag de wind alweer naar het oosten is gedraaid. Zie ik een nieuw hoge drukgebied, dus nog steeds geen regen, veel ruimte voor de zon. Misschien weer wat zonniger dan woensdag. En met die oostenwind kan het dan op verschillende plekken, ook in onze regio, voor alle landen in, maar zo'n 25 graden worden. Misschien vlak aan zee iets minder hoge temperatuur met een naar west draaiende wind. Maar dat zal allemaal wel meevallen, dus het blijft gewoon wel lekker. En vrijdag en ook in het weekend, en als zaterdag de open dag is bij Omroep West, is het ook prima. Dan kan het nog gemakkelijk, zeker landinwaarts, 25 graden worden. En we hebben ook dan nog steeds behoorlijk wat zon. Zaterdag vooral nog, zondag misschien wat meer wolken. Maar ook dan is de kans op regen nog maar klein. Dus ja, die meizomer die gaat eigenlijk in grote lijnen verder. Maar morgen wordt duidelijk de warmste dag van de periode.
1: Dankjewel, we spreken je over een uur.
9: Tot later.
1: Hoi.

Maar liefst de 4 oude hits van Elton John zijn hierin geremixed. Cold Heart bevat Rocketman uit 1972, Sacrifice uit 1989, Kiss the Bride uit 1983 en Where's the Shiraz? Dat was een albumtrack uit 1976. Samenwerking tussen Elton John en Dua Lipa leverde de zanger in 2021 zijn eerste nummer 1 hit op in thuisland Engeland in 16 jaar maar liefst. En Cold Heart bereikt nummer 736 dit jaar in de eeuwige roemlijst. Opgelet, Henk Kolen uit Koekangen en Annemaria Den Haag, want dit is van jouw lijstje. Music.

Stevie Wonder brengt een eerbetoon aan zijn muzikale held Duke Ellington met dit nummer in 1977. Sir Duke op 735. En de herinneringen komen binnen via WhatsApp 070-307-8080. Sam schrijft: goedemorgen Patrick. Fijn net Ruby Tuesday weer eens te mogen horen. De Rolling Stones die stond op 737. In 1998 heb ik deze al eens op Radio West bij Tom van Dranen bij het programma onderdeel 5 per bedrijf mogen aanvragen. Ja, dat was er toen. Voor mijn school, schrijft Sam, toen ik bij een van mijn eerste internetervaringen jullie site wist te bereiken. Nou, dat zijn toch geweldige herinneringen. Dankjewel. Fijne en zonnige uitzending nog. Dankjewel. Zorg dat je erbij blijft. En ondertussen, ja, je hoort het al. Het is tijd voor Bond. James Bond uit 73. Paul McCartney en Wings.

0: Mede dankzij Gerard Akkenbout uit Den Haag, Reinier Bulten uit Varsseveld en Yvonne Steiger uit Den Haag in de eeuwige roemlijst op nummer 733. Everly Brothers and the Price of Love. Een reactie via WhatsApp van Marcel.
1: Patrick,
0: Dolce Vita, oftewel het goede leven, is toch wel deze tweede Pinksterdag op de camping. Een bakje koffie, een croissantje, het zonnetje en de eeuwige roemlijst aan op de noodradio. Lekker wakker worden zo. Iedereen een fijne tweede Pinksterdag en geniet van de eeuwige roemlijst. Nou, dat is een prachtig advies. Laat mij weten hoe jij luistert naar ons via 06.

Over de muziek hebben we aangepast aan het weertype van vandaag. Maar niets is minder waar, want jullie stemmen hebben natuurlijk de doorslag gegeven in de eeuwige roemlijst, zoals elk jaar. Ryan Paris en Dolce Vita, nummer 732. En ik denk dat Wim Houtman uit Den Haag opveert. Net als Wil van der Wal uit Spijkenisse en Jeanette uit Den Haag bijvoorbeeld. Want dit is een liedje dat je niet zo heel vaak hoort. Maar hij redt het toch tot nummer 731. Percy Sledge, een hit uit 1968. Take time to know her. Tot het nieuws van 10 uur.

0: bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, 1,99.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Hij was al mateloos populair in de jaren 50, maar zijn enige hit stamt uit 1977. Je hoort hem zo. 10 uur, eerst nieuws uit je eigen regio. André Kool.
10: In de Haagse drugswereld gaat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om. Blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente Den Haag heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Jan van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. Aan de Kerkstraat in Noordwijkerhout heeft een grote brand gewoed in het dak van een schuur. Aangrenzende huizen en schuren werden bedreigd door het vuur. Omliggende woningen werden ontruimd. Er vielen geen gewonden, meldt de veiligheidsregio Hollands Midden. De zomer in de Zoetermeerse wijk Palenstein zal er dit jaar anders uitzien. Het populaire zwembadje aan het Rakkersveld verdwijnt namelijk definitief. Gemeente Zoetermeer heeft besloten de waterspeelplaats nog voor de zomer te verwijderen vanwege torenhoge kosten en strengere veiligheidsregels. Meer regionaal nieuws over een uur, nu het overige nieuws.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
15: De eeuwige roemlijst met Pet.

0: Nu al een van de hoogtepunten uit de lijst voor Gerjo Hamer uit Den Haag, Johnny Guitar Watson.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Zeker, deze Texaan was in de jaren 50 mateloos populair aan de Amerikaanse westkust als blues- en funkmuzikant. Gek genoeg heeft hij maar één hit gescoord in ons land. En dat is deze, A Real Mother For You, Johnny Guitar Watson. Aan het begin van een volgend uur eeuwige roemlijst. En we hebben er weer 10 achter de rug, dus race u even mee. Ik neem je mee met de liedjes die je wellicht gemist hebt als je net was inschakeld. Dus 740 hadden we Mark Anthony en You Sang To Me. En Roxy Music met Love Is The Drug op 739. Gabriella, Chill Me, Sweet About Me, 738. En Ruby Tuesday van de Rolling Stones vonden we op 737. Elton John en Dua Lipa, Cold Heart, 736. En Sir Duke van Stevie Wonder op 735. Live and Let Die, Paul McCartney en Wings, 734. En The Price of Love van Everly Brothers op 733. Ryan Paris, 732. Dolce Vita en 731. Percy Sledge met Take Time to Know Her. En zojuist dus, aan de kop van dit uur op 730... Johnny Guitar Watson en A Real Mother For Ya. App me even als je dat leuk vindt, want wij vinden het altijd aardig om mee te kijken bij wat je allemaal aan het doen bent op deze tweede Pinksterdag en op welke manier je aan het luisteren bent vandaag naar de eeuwige roemlijst. Dat kan heel simpel, WhatsAppen naar 070-307-8080, 070-307-8080. Wat je ook doet, neem ons lekker mee via de app van West, dat is hartstikke makkelijk. En je hoeft helemaal niks te missen dan, en dat is ook zeer de moeite waard dit uur.
1: Eeuwige Before you go, go, don't leave me hanging on like a yo-yo. Eeuwige roem.
2: I'm just a bird in the sky.
1: Eeuwige roem.
3: Baby, you just ain't giving me nothing yet.
0: Maar eerst vader en dochter, Willy en Willeke.
1: Dit is de Eeuwige Roemlijst.

Oorspronkelijk van de platers uit 1955. En in 1987 een solo-hit van Freddie Mercury, die er altijd al van droomde om hem op single uit te brengen. En toen probeerde hij hem uit in de studio en dacht hij, nou, past dat lekker bij mijn stem, laat ik het maar gewoon doen in mijn eentje. Dus zonder Queen stond hij ineens in de hitparade in 1987 met dit The Great Pretender. Over een man met een gebroken hart die doet alsof alles goed gaat. Maar voor Freddie gaat het liedje ook over zijn eigen carrière. Hij zei daar ooit over, op het podium acteer ik en zit ik in een andere rol. Ik ga door verschillende stemmingen, ik draag verschillende kostuums en ik word met elk kostuum iemand anders. Misschien kun je de videoclip nog herinneren, want daarin zit de zanger met allerlei outfits. Dat heeft dus met zijn betekenis van dat nummer te maken. En niet alleen Freddie zit in de videoclip, ook Roger Taylor van Queen. Als drag queen die de achtergrondzang verzorgt. Net als een goede vriend van Freddie, Peter Straker is dat. Het is nummer 728 in de eeuwige roemlijst. Mede dankzij Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. En Marie Haakman uit Blijswijk. Dank voor jullie stem. Eén plekje hoger, een nummer dat geschreven is door Jim Steinman. Een musicalactrice waar hij mee werkt, daagt hem uit om eens een keer iets simpels te schrijven. Tegelijkertijd hoort hij I Want You, I Need You, I Love You op een gouden oude station voorbij komen op de radio. En daar geeft Jim Steinman zijn eigen draai aan. Ik wil je, ik heb je nodig, maar ik ga echt nooit van je houden. En wees maar niet verdrietig, want 2 uit 3 is helemaal niet slecht. Het werd het laatst geschreven nummer voor het enorm succesvolle album Bat Out of Hell van Meat Loaf, nummer 727.

Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.

0: Maar liefst 8 keer komen we George Michael tegen deze week in de eeuwige Roemlijst. Waarvan 3 keer met Wham. Een eerbetoon aan de vrolijke hits uit de jaren 50 en 60, maar dan met de jaren 80 sausje. Dat was Wake Me Up Before You Go Go uit 1984. Wham vonden we op 7.26 en straks het uitgebreide Pinksterweerbericht.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 10:30 op tweede Pinksterdag. En zo dadelijk in de eeuwige roemlijst komt er een muzikale duif voorbij geflatterd. Maar eerst naar het weer met Jordi Bloem. Niet verkeerd toch, Jordi, vandaag?
7: Ook deze tweede Pinksterdag is het fraai weer in de regio, met volop ruimte voor de zon en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Vanmiddag wordt het maximaal zo'n 27 graden, misschien 28 graden. Vlak aan zee kan het iets afkoelen met windje van zee uit het noorden of noordwesten. Zwak tot hooguit matig, dus het blijft rustig. Vanavond en vannacht weinig of geen bewolking, dus het blijft ook vanavond nog wel een tijdje warm. En morgen vroeg is de minimumtemperatuur ongeveer 14 graden, in stedelijke gebieden wat hoger. Nog steeds weinig wind. Ook morgen is dat het geval. Ook dan is het zonovergoten in de regio. En met weinig wind wordt het morgenmiddag zo'n 28 tot 30 graden. Duidelijk de warmste dag van de komende tijd.
0: Dankjewel.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. De eeuwige roemlijst.

Aanvankelijk bedoeld als instrumentaaltje, als afsluiter van een nummer van een album van de George Baker Selection dat opgenomen werd met een groot orkest. Maar juist die orkestleden waren hartstikke enthousiast op dit liedje. Die vonden dat George er een tekst bij moet maken. Nou, en dat heeft hij gedaan. En zo geschiedde, het werd de grootste hit uit de carrière van de George Baker Selection. Una Paloma Blanca op nummer 725 in de eeuwige roemlijst. Dit is Radio West. Eén moment zing je mee en het andere moment ontstaat er kippenvel op beide armen. Dankzij Joe Cocker bijvoorbeeld.

Joop Duijs laat weten, lekkere muziek weer. Ik hoor nu Joe Cocker. Veel plezier met de uitzending vanuit Hoofddorp. Dankjewel Joop en fijn dat je erbij bent daar in Hoofddorp. Radio West natuurlijk overal te beluisteren via de app van West. En You Are So Beautiful van Joe Cocker op nummer 724. En dan een liedje van het album Eaten Alive uit 1985 van Diana Ross. Geschreven door de Bee Gees, die het eerst niet durfde aan te bieden aan de zangeres. Want ze dachten dat ze het misschien te Motown-achtig zou vinden. Nou, dat viel.

Diana Ross en The Chain Reaction. En een grote hit is echt geen voorwaarde voor eeuwig roem. Dat blijkt maar weer, want in ons land bleef het nummer steken in de tipperaden. Elders trouwens wel een grote hit, dit Chain Reaction. Nummer 1 in Ierland, Australië en in Engeland. En uiteindelijk nummer 723 dus in de eeuwige roemlijst van dit jaar. En dankzij bijvoorbeeld een stem van Peter Scholte uit Ellemeet, dat is in Zeeland, en Helga uit Den Haag, komen we de volgende notering tegen op 722. Four Seasons, December 1963.

0: Ben wel wel, mede dankzij José Staal uit het Westland en Inge Zegeling uit Den Haag, Through the Barricades.
1: De eeuwige roemlijst.
0: En zo hebben we er weer 10 gehad, dus race u even mee een overzicht van de afgelopen 10 nummers met op 730 Johnny Guitar Watson en A Real Mother for You. Willy en Willeke Alberti, Niemand laat zijn eigen kind alleen op 729 en The Great Pretender van Freddie Mercury op 728. Meatloaf, 2 out of 3 ain't bad, 727. En Wham, Wake Me Up Before You Go-Go vonden we op 726. George Baker Selection met Paloma Blanca, 725. En You Are So Beautiful van Joe Cocker op 724. Eentje hoger, 723, Diana Ross en Chain Reaction. En 722, The Four Seasons en December 1963. Oh, what a night. Through the Barricades, Spandau Ballet op 721. En dan een liedje dat in 1974 de Canadese Juno Award kreeg voor best verkochte single.

Vaak wordt gedacht dat die zanger stottert. Nou, dat is niet zo. Randy Bachman, dat is die zanger. En de broer van Randy, Gary, die stottert wel. En dit was een klein grapje van Randy. Die zich daar eigenlijk achteraf behoorlijk voor schaamde. Maar ja, de platenmaatschappij zei, dit is nou eenmaal de beste versie. Dus die kwam op single, Bachman Turner Overdrive. And you ain't seen nothing yet. Radio West en de eeuwige roemlijst met tot slot van dit uur een liedje dat hartstikke toepasselijk is voor deze dag. Als je kijkt naar het weer, namelijk Sweat Along van Inner Circle. Vorig jaar de hekkensluiter van de eeuwige roemlijst, toen namelijk op 7,95. Nu flink doorgestegen naar 7,19.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
11: Een van de mooiste saxofoonsolo's uit de popgeschiedenis. Straks op nummer 718. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, André Kool.
12: In een huis aan de Spinozastraat in Den Haag heeft vanochtend brand gewoed. Het vuur brak iets na 9 uur uit. Over de oorzaak van de brand in de stationsbuurt is nog niets bekend. Brandweerwoordvoerder kan niets zeggen over eventuele gewonden. Bij een aanrijding met een auto in Delft is gisteravond een boodschappenbezorger op een fiets gewond geraakt. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen om het slachtoffer te helpen. De aanrijding gebeurde op de Rotterdamse weg. De bezorger is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de Haagse drugswereld gaan jaarlijks meer dan 85 miljoen euro om, blijkt uit rioolwateronderzoek dat de gemeente Den Haag heeft laten uitvoeren. De uitkomsten onderstrepen volgens burgemeester Van Zanen het belang van de lokale drugsaanpak. Er werden monsters genomen van het rioolwater bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houterust en het gemaal Leiweg. Meer regionaal nieuws over een uur, nu het overige nieuws.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Steijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
16: De eeuwige roemlijst met Pet.

0: Zoals gitaristen vaak in de muziekwinkel Stairway to Heaven van Led Zeppelin gebruiken om een gitaar uit te testen, gebeurt dat door saxofoonspelers met dit prachtige saxofoonintro van Dire Straits, Your Latest Trick.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Nummer geschreven door Mark Knopfler van Dire Straits en voor het eerst te horen op het album Brothers in Arms in 1985. In de lijst mede dankzij bijvoorbeeld Henk Ruil uit Den Haag en Ria Plasmeijer uit Hazelswoude-Rijndijk. Goedemorgen en hartelijk welkom. Het is tweede Pinksterdag en Radio West klinkt deze week net even anders dan je misschien gewend bent. Want we zijn druk bezig met de eeuwige roemlijst. De tweede editie waarin we ze dus allemaal draaien tot en met aanstaande zaterdag. Dan is de open dag van Radio West en dat betekent dat je de climax van deze lijst ook live kunt meemaken bij ons. Ja, het goede nieuws is, we hebben een tent buiten, dus je kunt lekker in de schaduw staan. We hebben binnen airco, dus binnen is het sowieso lekker. En het wordt prachtig weer, dus zorg dat je erbij bent aanstaande zaterdag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags. En als je wilt aanmelden, dan kan dat. opendag@omroepwest.nl. opendag@omroepwest.nl. Lijkt mij hartstikke gezellig. Ondertussen de komende dagen dus nog alleen maar liedjes die door jullie zelf zijn uitgekozen in de volgorde die jullie zelf hebben bepaald. En Ingrid van Pasen is daar blij mee. Wat een heerlijke dag, schrijft ze via WhatsApp. Buiten in de zon, koffie, mooie muziek op Radio West. Echt genieten. Met een duimpje erbij. Dankjewel Ingrid. Geniet ervan. Dit uur bijvoorbeeld dankzij deze liedjes.
1: Eeuwige roem.
2: Niet helemaal lekker feest te vieren. De straf die ik verdiend heb zit ik aan.
0: Eerst de Spaanstalige muziek, de bubbeltjes van de liefde, Juan Luis Guerra.
1: Dit is de eeuwige roemlijst met

Het was de zomerrit van 1991. Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor. Hij komt uit de Dominicaanse Republiek. Titel, zei ik al, betekent bubbeltjes van de liefde. En dat kun je echt wel letterlijk nemen. Want de tekst gaat over een man die een vis wil worden. En in de vissenkom van zijn grote liefde wil rondzwemmen. Ja, natuurlijk. Nou, dan kun je wel wat afkoeling gebruiken. Een zonnesteekje denk ik hier en daar. Maar goed, daar kun je wat bij voorstellen met de temperaturen van vandaag natuurlijk. Hou de radio aan, want de temperatuur op de radio wordt alleen maar hoger hoe hoger we komen in de lijst.

13e hit voor de Kings uit 1967, geschreven door zanger Ray Davies, die al jaren voor de release begint met het schrijven van het nummer. Hij heeft het eigenlijk Liverpool Sunset genoemd, maar ja, dan brengen de Beatles Penny Lane uit. Dat speelt zich ook af in Liverpool. En dus verplaatst Davies het liedje maar naar Londen en wordt het Waterloo Sunset. Het aardige van de eeuwige roemlijst staat... Wat gebeurt er? Staat iemand nou met kerstbelletjes? Oh ja, dat is... Ja, nee, dat is helemaal terecht. Ach, dat is collega Tjeerd Voor, die is al in de studio. Straks na 12 hoor je hem met Jorinda samen. Die heeft inderdaad de kerstbelletjes erbij gepakt. Want ja, dat is het aardige van deze lijst natuurlijk. De contrasten. Naast de Waterloo Sunset van de Kings en de zomerhit van Juan Luis Guerra, nu 7:15, André Hazes. Ja, gewoon eenzame kerst. De doorbraak van André Hazes in 1976. Hij was als kind al eens ontdekt door John Krijkamp senior, mocht een single opnemen, maar dat was geen succes. Zijn tweede ontdekker is Willy Alberti en dat levert wel een grote hit op. Eenzame kerst.

Mussen vallen van het dak en eenzame kerst van André Hazes op Radio West. Ja, ik voel me ook een kerstboom zonder piek op dit moment. En het is niet eens de hoogst genoteerde kerstplaat in de eeuwige roemlijst van dit jaar. Want Loneliness Christmas van Mudd krijgen we ook nog op 6,79. Deze dus op 715. En het is een van de 9 noteringen van André Hazes in de lijst van dit jaar. Dat is een hartstikke mooie score. Niet de best scorende artiest natuurlijk, want we hebben nog mensen als Elvis Presley, Neil Diamond, die daar ver boven zitten. En de topscorer, dat is Queen met maar liefst 20 noteringen. Melding van Evelien via de WhatsApp 070-307-8080. Die laat even weten: goedemorgen Patrick, we luisteren mee hoor. Gezellige eeuwige roemlijst. Dankjewel.

0: Oorspronkelijk van een Amerikaanse zanger Robert Knight uit 1967. Maar wij leren hem kennen dankzij The Love Affair. Engelse groep en Everlasting Love wordt een grote hit. Liedje wordt daarna natuurlijk nog veelvuldig gecoverd. Bijvoorbeeld door Jamie Cullum in 2004. Door de Duitse zangeres Sandra in 1987. En U2 heeft het ook nog eens een keer gecoverd in 1990. Het is Radio West en als je mee wil lezen met de lijst. Ik kreeg namelijk een berichtje van Bert uit Blijswijk. Die zei, waar kan ik zien waar jullie zijn? Nou, heel simpel. Je kunt naar omroepwest.nl. Dan klik je op Eeuwige Roem. En dan kun je de hele lijst bekijken. Minus de top 10 natuurlijk, want die houden we nog een beetje spannend. En kijk anders even op de Facebookpagina van Radio West. Want ook dan kun je meelijsten. Lezen.
1: Een week vol herinneringen. Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De Eeuwige Roemlijst.
2: I'm riding in your car.
1: Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West.
2: I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland.
1: De Eeuwige Roemlijst.
2: You look perfect tonight.
1: De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.
0: Straks spannende gebeurtenissen op weg naar de hemel en het uitgebreide Pinksterweerbericht.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf. Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 11:30 precies. En de weerexpert van dienst is Jordi Bloem. Nou, die heeft ongetwijfeld goed nieuws, nietwaar?
10: Ook deze tweede Pinksterdag is het fraai weer in de regio, met volop ruimte voor de zon en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Vanmiddag wordt het maximaal zo'n 27 graden, misschien 28 graden. Vlak aan zee kan het iets afkoelen met windje van zee uit het noorden of noordwesten. Zwak tot hooguit matig, dus het blijft rustig. Vanavond en vannacht weinig of geen bewolking, dus het blijft ook vanavond nog wel een tijdje warm. En morgen vroeg is de minimumtemperatuur ongeveer 14 graden, in stedelijke gebieden wat hoger. Nog steeds weinig wind. Ook morgen is dat het geval. Ook dan is het zonovergoten in de regio. En met weinig wind wordt het morgenmiddag zo'n 28 tot 30 graden. Duidelijk de warmste dag van de komende tijd.
0: En meer over de langere termijn straks over een uur bij Tjeerd en Jorinda.

Hij schreef het eigenlijk voor de film The War of the Roses uit 1989... met Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito. Maar in die film is het nooit gebruikt. En dus zette hij het maar op zijn eigen album. But Seriously, Phil Collins in 1990... and Something Happened on the Way to Heaven. Radio West op tweede Pinksterdag. Neem ons lekker mee naar buiten, want binnen zitten kan altijd nog natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat je het buiten zoekt. Dat je een beetje verkoeling zoekt. Het zij in de schaduw onder een parasol. Het zij op de camping wellicht bij een mooi watertje daar. Nou, lekker de app meenemen en twee drukken op de knop. En je hebt Radio West te pakken waar je ook zit. Oh ja, nog een mooie opmerking van Jo van Wim op de Facebookpagina van Radio West. Die schrijft, ze is duidelijk aan het meelezen namelijk. Volgende keer misschien een extra kolom erbij zetten met een plaatsing van het jaar daarvoor. Dan zie je namelijk ook de stijgers en de zakkers. Ja, dat vind ik een leuk idee, Jo. Je bezorgt me wel weer een puist extra werk, maar ik doe dat graag. Ik vind het wel een leuk idee. Dus dat houden we in de gaten voor volgend jaar. Mocht je meeschrijven, Phil Collins is dan een stijger, want die stond vorig jaar op 773 en dit jaar dus op 713. En eentje daarboven, een Zeeuwse formatie die doorbrak met Feel Like Flying en in de zomer van 2005 een enorme hit scoort met dit liefdesliedje. Werd gekozen als tweede single van het album Another Day. En ik heb het natuurlijk over Raccoon. Dit is Love You More in de eeuwige roemlijst op nummer 712.

0: Diana Ross kwamen we al eerder tegen vanochtend met Chain Reaction. En dat is niet zo gek, want ze staat in totaal 4 keer in de lijst. Het zij solo, het zij met de Supremes.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Nou, dit was in eentje in die laatste categorie. Ja, dat is wel grappig trouwens, want het is de laatste single die uitgebracht zou worden onder de naam The Supremes. Vanaf dat moment zouden mij de groep de muziek uitbrengen als Diana Ross en The Supremes. Ja. We hebben er alweer 10 gehad, dus een overzichtje van af de nummers 720. Backman Turner Overdrive stonden daar met You Ain't Seen Nothing Yet. En Sweat A La La La Long van Inner Circle op 719. Dire Straits, Your Latest Trick, 718. En Juan Luis Guerra met Burbujas de Amor kwamen boven borrelen op 717. Kings, Waterloo Sunset, 716. En 715 voor André Hazes en Eenzame Kerst. Love Affair, Everlasting Love op 714. Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven kwamen we tegen op 713. En Love You More van Raccoon staat op 712 dit jaar. Diana Ross in The Supremes, 711 dus met The Happening. En eentje hoger op 710, jawel, David Bowie.

Onder elke notering, achter elk plaatje, schuilen herinneringen. Mijn eerste singeltje gekregen van mijn buurmeisje, schrijft Rob Stepels uit Den Haag over deze van The Fortunes en This Golden Ring. Vorig jaar 569, nu 709. En één plaatsje hoger, de Depeche Mode.

Depeche Mode en Enjoy the Silence, dit jaar 708 in de eeuwige roemlijst. En die gaat natuurlijk straks gewoon door tussen 12 en 3 met Tjeerd en Jorinda. Jazeker, ook gewoon op tweede Pinksterdag, geen enkel probleem. Daarna trouwens tussen 3 en 7 Bob Brinkman op Radio West, jazeker. 3 en 6 natuurlijk, en daarna na 6 Bas Martinius. Ja. Zo zijn we allemaal lekker paraat vandaag. En de laatste die ik mag draaien vandaag is nummer 707. Cilla Black and You're My World. Wij spreken elkaar morgen weer, gewoon op de normale tijd.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
10: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
11: Zometeen Eeuwige Roem met Guus Meeuwis. Dat gaat goed. Om 12 uur is dit Radio West met het regionieuws André Kool.
12: In een huis aan de Spinozastraat in Den Haag heeft vanochtend brand gewoed. Het vuur brak iets na 9 uit. Over de oorzaak van de brand in de stationsbuurt is nog niets bekend. Brandweerwoordvoerder kan niets zeggen over eventuele gewonden. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. Hij ging via een van de regenpijpen van de kerk aan het Heilige Geestkerkhof naar boven. De politie heeft de man uiteindelijk van het dak weten te krijgen. De verwarde man is aangehouden. De N206 Europaweg en het Lammerschansplein in Leiden zijn zondag 31 mei van 7 tot 4 uur wegens werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Afsluiting geldt voor het traject tussen de aansluiting met de Hofvlietweg bij de A4 en de Roosevelt-straat. Meer regionaal nieuws over een uur, nu het overige nieuws.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. Temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
14: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor een complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: De eeuwige roemlijst.
18: Met Tjerk Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: vriendjes onder elkaar. En zo voelt het ook. Even kijken hoor, metaalraam 760, toch nog eventjes wennen. Guus Meeuwis en vrienden.
1: De eeuwige roemlijst.
0: En vrienden van Eeuwige Roem, goedemiddag. 26 graden zojuist gemeten op de Radio West Zendmast. Het is radio met een parasol. Terwijl de platenpolonaise aan ons voorbij trekt, maar wel wat vertraagd, wat schokkend. Maar daardoor niet minder kwaliteit.
2: Ja, je bent er al helemaal klaar mee, met de warmte.
0: Warm.
2: Ja, het is heel
0: nou,
2: erg
0: binnen,
2: warm.
0: Zeg.
2: Ja, is het dan ook tijd voor een kerstplaat?
0: Ja, ja. Daar kan je helemaal lekker bij afkoelen.
2: Ja, want ergens de komende 3 uur gaat hij voorbij komen. De hoogtgenoteerde kerstplaat van de Eeuwige Roemlijst 2026.
0: Nou, het is weer tijd hebben. Eeuwige Roemlijst.

0: Je hoort ze voor het niet voor het eerst en ook niet voor het laatst. De Dire Straits, ze staan namelijk 8 keer in de eeuwige roem. Dit is Walk of Life op nummer 704. Wil van der Wal heeft er bijvoorbeeld op gestemd. Ik was fan van de Dire Straits en zong al hun liedjes mee. En deze was speciaal. Dan zag ik mezelf op de trap staan en dan liep ik zo mee met de Walk of Life.
1: Mooi. Daarvoor op 705 hoorden we Barbara Streisand en People. Ze zingt dat nummer in de Broadway musical Funny Girl. Ze krijgt de hoofdrol in 1964 in die musical. De producenten vonden dat nummer echt helemaal niks. Het had misschien ook nooit in die musical gezeten, maar de tekstschrijver heeft er uiteindelijk voor gevochten. Nou ja, de rest is geschiedenis. Het werd de eerste hit voor Barbara in de Amerikaanse hitparade. Is er ook door jullie opgestemd? Bijvoorbeeld door Isabel Pannenkoek. Isabel, goedemiddag. Leuk dat je luistert. En ook Kitty Krijbolle uit Voorburg. Die zegt: Barbara, wat een legende. Wat een fantastische stem. Het is voor mij puur genieten. Het klinkt eigenlijk alsof het haar totaal geen moeite kost om dit lied te vertolken. We hebben een standbeeld voor haar opgericht hier in de eeuwige roem. En een beetje romantiek op zijn tijd is natuurlijk ook niet verkeerd. 703, daar vinden we Dan Hill. En overal waar de man loopt, liggen automatisch rozenblaadjes.

0: Op 702 Aretha Franklin en Think. Onder andere de oud-programmeur van het paard die heeft erop gestemd. Die woont tegenwoordig in Drenthe, schrijft hij. Henk Kolen. En bij hem valt het op dat in dit soort lijsten dat op de eindstand vaak op de hoogste plekken witte mannen staan.
1: En daarom, is wel waar.
0: Ja, dat is ook zo. Hij schrijft er tegelijk bij dat het bij ons natuurlijk de afgelopen jaren niet zo was. Want Tess Merlo stond op nummer 1. Gelukkig een beetje anders. Om wat tegenwicht te bieden stem ik vaak op zoveel mogelijk donkere vrouwen. Aretha Franklin is daar zeker één van. Ook al is het een klassieker. Nog steeds zet het de dansvloer in vuur en vlam. Waarbij iedereen gewoon freedom, freedom, freedom meezingt. En dat heeft ook Jan Haakman gedaan. Want hij denkt aan deze plaat. Aan de discotheektijd.
1: Oh ja.
0: Ja, daar heeft hij het vast ook mee geblerd.
1: Ik heb een microfoon eventjes naar buiten gehangen. Oh. In Buitenveldert, in Amsterdam-Zuid.
0: Ja. Daar gaat hij.
1: Ja. Oh, er komt net een DC-9 over. En ik zie een verliefd stel daar zitten tussen de flatgebouwen in. Ja. En kijk nou eens. Het is 1969. Wie daar ook is, Frans Halsema. Op tekst van Michiel van der Plas en muziek van Harry Banning.
2: Het weer

0: Hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hé, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
3: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
4: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
12: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
13: Nou, en dan zullen er heel wat van A naar Zee.nl gaan deze dag, kan ik mij zo voorstellen. Want het is, ja, het is gewoon zomer.
14: Ik heb het al gered vanmorgen.
13: Je bent er
14: het
13: al geweest.
14: Het was heerlijk.
13: Ja, ja. Kuilen gegraven.
14: Ja, Casper wel inderdaad. Die was ik opeens kwijt. Die zat in een kuil. Maar toen was het nog gewoon lekker koel, zeg maar. Wel warm, maar goed te doen. Maar inmiddels, Jordi Bloem,
15: klopt.
14: Is het heet.
15: Het is misschien geen hondenweer juist.
14: Nee. Zeker niet, nee.
15: Nee, het is nu al 25 plus. 27 graden in de omgeving van Rotterdam. En ook in Den Haag is het al 26 graden. Dat zijn gewoon zomerse temperaturen. De norm is 19, dus we zitten daar flink boven. Het is alweer wat warmer dan gisteren. En dat loop van de middag, daar kunnen we 28 graden gaan halen. Want we zitten natuurlijk nog niet op de top van de dag. En dat met maar weinig wind. Beetje wind uit het noorden tot noordwesten. Heel klein beetje zeewindeffect, maar die geeft nou een beetje verkoeling. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar de Noord-Hollandse kust, daar is het op sommige plaatsen 23 graden. Nou, wel zo lekker natuurlijk als die zeewind ook nog een beetje onze kant uit rolt. Maar het is niet veel wind hoor. En voor de rest een blakende zon. Geen wolk te zien. Dus de zonkracht is ook hoog. Die loopt nu al op tot 6. Dat is denk ik ook een beetje het maximum. Dus een sterke zonkracht. Smeren, smeren, smeren. En dan heb je hem weer blijven drinken. Maar dan wel water. Geen alcohol voor het liefst.
13: Nou, is dit de piekdag of gaan we nog verder de hoogte in?
15: Nee, morgen is de hoogste temperatuur. We hebben het er steeds over gehad voor die mok, hè, bij jullie in West-Holland.
13: Ja,
15: voor de woensdag. Maar dat lijkt er echt naar uit te zien dat het duidelijk een minder warme dag gaat worden. Naar verwachting ook de minst warme dag van de hele week. Hoe kienen ze het uit? Ja. Maar morgen kan de temperatuur grootschalig ook in Zuid-Holland oplopen naar waarden rond de 30 graden. Tropisch morgenmiddag, misschien wel 31 graden. Ja, dat wordt misschien wel een datumrecord of zelfs wel een meirecord. Dat gaan we nog even bekijken. Nou, Huub is morgenochtend weer aan zet. We gaan het allemaal meemaken. En trouwens, de nacht, dat zei Jorinde al, die koelen nog aardig af. Morgen vroeg ook is de starttemperatuur 13 of 14 graden. Kijk, dat is best lekker.
13: Juist, kunnen we even een beetje bijkomen. No. Dankjewel Jordi, op naar 700.

0: Life.
1: Bon Jovi had in de jaren 80 al wat succes, maar scoort in 2000 met It's My Life pas hun eerste nummer 1 hit. Bij ons eindigt hij op nummer 700.
0: Even eens achteruit.
2: De eeuwige roemlijst.
0: Op 17 vonden we dus David Bowie en Golden Years.
1: De Golden Ring van Fortunes op 709.
0: Alles goud wat er blinkt. 708, Depeche Mode en Enjoy the Science.
1: 707, Cilla Black en You're My World.
0: 706 waren we vriendjes met Guus Meeuwis.
1: En Barbara Streisand vind je op 705 met People.
0: 704, Dire Straits deden The Walk of Life.
1: Dan Hill vind je op 703 met Sometimes When We Touch.
0: 702, Aretha Franklin en Think.
1: En Frans Halsema met Zondagmiddag Buitenveldert op 701.
0: En net gedraaid, net gehoord, Bon Jovi, It's My Life. Dat brengt ons bij 699. De Starland Vocal Band, An Afternoon Delight.

0: afternoon delight.
1: Ja, waar zou dit nou over gaan, hè?
2: Ja, waar gaat dit over?
1: Ja, de titel werd bedacht door bandlid Bill van Starland Vocal Band in een restaurant. Want hij zag de menukaart en het was een soort happy hour. En toen dacht happy hour, hè, dus we mochten alles lekker bestellen voor een mooie prijs. Toen dacht hij aan Afternoon Delight. Hoewel, ja, het zou ook gewoon over onversneden seks kunnen gaan.
2: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, het is een beetje een combi van beide. Albert Den Heijer uit Zoetermeer, die heeft dit nummer opgegeven voor Eeuwige Roem in Aan de Bak. Het bleef toen 7 dagen staan, dus kreeg ook even de Eeuwige Roem. En hij heeft er zelf op gestemd. Hij vindt het perfect. Het past ook bij de tijd dat ik jong was. En hij verklapt dat hij nu 73 is.
2: Nou, mooi gedaan in ieder geval. Want hij staat toch maar mooi in de lijst nu. En we gaan naar 698. Split Dance staat daarop. Een Message to My Girl. Favoriet van mezelf, maar ook van Ricardo Munia uit Voorburg. In 1984 zat ik met mijn muziek tussen de punk en new wave in. En dit nummer raakte me door zijn intentie. En had in mijn ogen ook een amazing gehalte. Wat altijd prettig is. Het ligt er een beetje aan, Ricardo, wie je doet. Victor Vurens uit Boskoop. Een Message to My Girl heeft een mooi pianospel. En het is ook de start geweest van Crowded House. Die ook goede muziek hebben uitgebracht. Ook een Brigitte uit Den Haag heeft er trouwens voor gestemd.
1: Hey, die ken jij.
2: Ja, dus dat is opmerkelijk. Het is een prachtig liedje natuurlijk. Neil Finn schreef het inderdaad. Ook de voorman van Crowded House. Zoals gezegd, het werd een hit alleen in Australië, Nieuw-Zeeland en in ons land. Dat is onverdiend dat het niet elders ook een hit is geworden. En in het liedje vertelt een man dat hij niet weet hoe hij een meisje moet vertellen wat hij voor haar voelt. En ja, dat werkt dan natuurlijk toch altijd heel goed om het dan maar te doen in een liedje. Daar gaan meisjes toch vaak wel voor. Ligt er ook eraan of je wel een beetje kan zingen of niet.
1: Nou, Brigitte is er bij jou voor gegaan in ieder geval.
2: Ik heb zo enorm hard gezongen. Ik ga er even voor zitten. Een mooi hoogtepuntje, een juweeltje, een pareltje in de Eeuwige Roem. Door jullie zelf erin gestemd. Veel te laag nog wel hoor, moet ik zeggen. Maar dat doen we volgend jaar beter.

0: draaien deze dagen alleen plaatjes met een krul of een bloemetje. Met veel waardering uitgekozen. En ach, Split Ends mag natuurlijk niet ontbreken. Anders had ik het niet gedaan hoor, had ik niet gepresenteerd.
1: Kreeg jij vroeger een bloemetje als je iets goed had
0: gedaan?
1: Ik kreeg
0: een bloemetje.
1: Echt waar?
0: Ja, zeker. Jij
1: een sticker?
0: Ja, nee, gewoon. Dat was getekend door juffrouw Anneke.
1: Ik heb nog nooit een bloemetje gehad van juffrouw Anneke.
0: Dat moet je ook verdienen natuurlijk. Hè? Ja, dat was hem dus in ieder geval in de eeuwige roem. Lijst op nummer 698. Dat betekent dat wij vanzelf gaan naar 697. En daar vinden we Gladys Knight en The Midnight Train to Georgia.
1: Ja, een beetje terug naar de discotheek. We hadden net ook al zo'n lekkere discoplaat. En Jan Haakman uit Blijswijk, die heeft een mooie herinnering uit die discotheektijd van vroeger. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en 90 jaren. Dat is wel de muziek waar ik graag naar luister. En hij heeft dus gestemd op Gladys Knight.
0: Ja, en hij heeft groot gelijk. En Gladys Knight is dus niet alleen samen met de... Dat zijn ook pips, hè? Die hoor je niet meer. Maar nu wel.

0: vader Rutje Vrolijk van 6,97. Het spoelt het strand. Het zand van het strand als het ware van je af. Gladys Knight dus, Midnight Train to Georgia. Daar is flink door jullie ook op gestemd. Waarvoor hartelijk dank. Ik had net Marianne nog eventjes aan de lijn, Jorien. En die belde al helemaal vrolijk over de open dag van zaterdag. Dat ze daar naartoe komt met een vriend. En dat ze er enorm veel zin in heeft. En dat wordt natuurlijk ook echt de apotheose van Eeuwig Roem. Hè?
1: Ja, zeker. Want daar kan je het live meemaken. Het laatste uurtje gaan we ook buiten. Hopelijk met mooi weer gaan we dat natuurlijk uitzenden. Patrick doet dat uiteraard als Mr. Eeuwig Roem. En dan tellen we echt af naar die nummer 1. Die nog strikt geheim is.
0: Ja, je kan gewoon zelf lekker meetellen ook. Dus dat is natuurlijk wel de moeite waard. Maar er gaat veel meer gebeuren op die dag.
1: Ja, ik heb even een overzichtje gemaakt, want er gaat ontzettend veel gebeuren. Je kan natuurlijk rondleidingen krijgen door het pand. Reinoud vertelt je in de radiostudio hoe het allemaal werkt. En als je ernaar vraagt, ook nog wat roddels van achter de schermen.
0: Moet je wel vroeg komen hoor, want er zijn ook wel grappen tussen en zo. Dus ja, dus het kan wel even duren.
1: Je mag zelf jingles gaan maken, samen met Bas Martinius. Bij Martine Broekamp kan je tv gaan presenteren. Als je lekker bakje koffie wil, dan kan je naar meer. Er is een fotobooth. Je kan naar West Goodies grijpen in een echte grijpauto. Alsof je op de kermis staat. En er is ook nog een speciale kinderhoek, dus die mogen ook gezellig mee. Maar ja, Tjeerd, er wordt van ons ook wat verwacht.
0: Ja, zijn wij er ook?
1: Ja, we hebben namelijk onze eigen Westwoord Wakker tent.
0: Is dat echt waar?
1: En daar kan je van alles doen. Je kan bijvoorbeeld karaoke gaan zingen.
0: Oh.
1: We hebben een
0: met jou?
1: Met mij, als je dat wil. Ja. En met jou. En met de echte Westwoord Wakker band. Ja, want we hebben natuurlijk van het liedje, de Westwoord Wakker. Ja, die kan je gaan zingen. En we hebben ook een bingo met hartstikke mooie prijzen.
0: Ja, het wordt één groot feest. Ja. En sterker nog, dat moet je echt uitvinden, dan moet je komen. Je kunt ons dubbel zien. Hoe dat precies zit, dat verklappen we nog niet. Maar dat wonder moet je maar gewoon zelf komen aanschouwen. Wordt hartstikke leuk. Dat vroeg Marianne ook nog. Hoe zit het met het parkeren? Het is eigenlijk het makkelijkste om met het openbaar vervoer te komen. Tram 15 stopt voor de deur. Of gewoon lekker op de fiets. Het weer ziet er goed uit. Dus zou ik gewoon doen.
1: Dat is wel het fijnste inderdaad. Het makkelijkste. Het begint al om 11 uur. Het eindigt om 3 uur. Ja, er is zoveel te doen. Ik zou lekker vroeg komen. Maar als je de Eeuwige Roem slot wil meemaken. Ja, dat is natuurlijk net voor drieën. Dus kijk gewoon lekker wanneer dat je aanschuift. Volgens mij wordt het één groot feest.
0: Nou, we gaan het allemaal beleven. En dus ook het einde gewoon dan van de Eeuwige Roemlijst. En dat maakt het extra mooi.
2: De Eeuwige Roemlijst.
0: 696. Dit is waar.

0: Nou, we laten ons even meevoeren op dat wolkje van Bryan Adams. Hemelse muziek op West. En dat de hele week nog door, hè? Door jullie zelf mogelijk gemaakt. Waarvoor hartelijk dank natuurlijk. Anders hadden we het allemaal niet gehoord. Ja, Heaven van Bryan Adams, 6,96. Ik heb toch wel eens verteld dat ik altijd hele wilde voorstellingen heb bij Bryan Adams. Die ik eigenlijk de hele dag in zijn geruite blouse met zo'n bel door het Canadese bos zie struinen. En dan hupstakee van onderen. En daar gaat er dan weer eentje. Hij maakt natuurlijk ook wel hele mooie muziek gewoon. Hester uit Leiden. Hallo Hester, fijn dat je erbij bent. Lies uit Voorschoten noem ik eventjes. En ook Marcel Amt uit Ridderkerk bijvoorbeeld. Hebben daar allemaal op gestemd.
1: Het was de soundtrack van een film in 1983. Misschien heb je hem wel gezien. A Night in Heaven. Maar de Canadese zanger die weigerde het nummer tegelijk met de film uit te brengen. Hij wacht tot 84, een jaar later. Dan komt het op zijn album Reckless. En pas weer een jaar later verschijnt het op single. Het wordt wel gelijk zijn eerste nummer 1 hit in zijn thuisland Canada. En de Verenigde Staten ook. Heaven dus van Bryan Adams op 696.
0: Even een waarschuwing wil ik alvast te doen uitgaan. Er komt weer een uurtje eeuwig roem aan. Het lijkt nu heel mooi weer en geen wolkje aan de lucht. Maar is dat echt waar? Ik krijg net door dat het zometeen na 1 uur gaat regenen.
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
0: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie.
5: Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de eeuwige roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag

0: omroepwest.nl.
1: Tot dan!
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: Zo dadelijk op Radio West, meer eeuwig groen. Ach, hel, ja, verschrikkelijk. Ja, ja, ik kan niet altijd mee zitten. Sorry. Nu het regio-nieuws van 1 uur. Hij heeft zijn paraplu bij zich, gelukkig, met André Kool.
10: Strandgangers die met dit mooie weer, alhoewel, naar Scheveningen of Kijkduin willen, doen er verstandig aan om met de fiets, de scooter of het openbaar vervoer te gaan. De parkeerplaatsen Kijkduin en Scheveningen zijn overvol. Mensen die toch met de auto willen, kunnen beter parkeren in een parkeergarage in het Haagse centrum en dan doorreizen met het OV. Aan de Kerkstraat in Noordwijkerhout heeft een grote brand gewoed in het dak van een schuur, meldt Veiligheidsregio Hollands Midden. Aangrenzende huizen en schuren die werden bedreigd. Omliggende woningen werden ontruimd. De dakrand van één woning raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. In een huis aan de Spinozastraat in Den Haag heeft vanochtend brand gewoed. Het vuur brak iets na negenen uit. Over de oorzaak van de brand in de stationsbuurt is nog niets bekend. Een brandweerwoordvoerder kan ook niet zeggen of er eventueel gewonden zijn gevallen. Meer regionaal nieuws over een uur. Nu het overige nieuws.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Koolsingel in Rotterdam. Het weer, volop zon. Het is warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
14: De eeuwige roemlijst.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: Met Tjerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: Amsterdam en een kroontje op lopen ze in de eeuwige roem. Polonaise White Plains beslist nog niet ontroond. En When You Are King.
1: De eeuwige roemlijst.
2: Sylvia Brozowski uit Dordrecht heeft er bijvoorbeeld op gestemd. En ook Edith van Loo uit Amsterdam. Het is veel buiten de regio. Maar ook Hans uit Pijnakker. Ik ken het nummer al heel lang, ergens uit de jaren 70. Maar het was een beetje uit het gehoor geraakt. Later weer gehoord en eens opgezocht wat het eigenlijk is. Ja, tegenwoordig heb je daar handige apps voor op je telefoon. Dan luister je gewoon mee met de radio. Denk je, oh wacht, ja, The White Plains. Maar hij heeft het handmatig opgezocht en zo mooi. Hij heeft erop gestemd.
0: Ja, White Plains ontstond trouwens in 1969. Mooi jaar. Afsplitsing van de Flower Pot Men. Die hadden in 1967 het nummer Let's Go to San Francisco. Hey. Hoorde, dat was toch gisteren bij...
2: Ja, die heb ik gisteren gedraaid. Ja, die staat er ook in.
0: De band heeft alles bij elkaar zo'n kleine 7 jaar bestaan. Niet heel veel hits. Nou ja, When You Are King op 6,95 was er dus één van. Mede dus door Hans zeer gewaardeerd. Maar er komt dit uur nog veel meer aan.
1: Eeuwige roem.

0: zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd had. 694, Weather Girls, It's Raining Men.
1: Girl. Uh-huh. And have we got news for you?
2: You better listen.

0: plaatselijke bui in eeuwige roem. Oh, lekker verfrissend. 6,94 de Water Girls. Als een douche komen ze over je heen natuurlijk. Opgestemd door Xandra Riens uit Alphen onder andere. Corrie de Harder Simonus uit Zoetermeer. En ook Johan Overvliet uit Den Haag. Wel grappig. Dit nummer geschreven onder andere door Paul Shaver. En toen dacht ik, Paul Shaver, die ken ik toch. Maar dat was natuurlijk de bandleider bij David Letterman's Late Show. Die was dan ook altijd in beeld te zien. En ook Paul Jabara schreef eraan mee. Bijvoorbeeld verantwoordelijk voor Les Dance van Donna Summer. En hij dacht, nou, Is Raining Men kan natuurlijk ook fantastisch door deze discozangeres worden gezongen. Maar daar dacht zij heel anders over. Want zij was namelijk net weer in de heren.
1: Ach.
0: En zij vond dat dit nummer niet kon. Dat dat niet in overeenstemming was met haar geloof. Ze heeft hem gebeld en gezegd, joh, geef het maar aan iemand anders. Maar ook nog een Bijbel opgestuurd.
1: Oh,
0: ja.
1: En was die toen ook in de heren?
0: Dat weet ik niet, maar hij heeft het nummer wel doorgegeven aan de Weather Girls.
1: Ja.
0: En ja, die hadden er dus...
1: Het heeft niet geholpen,
0: nee,
1: de Bijbel.
0: Nee, ik denk het niet. En die hadden er uiteindelijk dus toch een hit mee in 1982 en nu in de eeuwige roemlijst.
1: Gilbert O'Sullivan, die vinden we op 693. Voor veel luisteraars is hij jeugdsentiment. Annemarie bijvoorbeeld uit Vlaardingen, die is fan geworden op haar vierde. En volgens haar moeder was dat omdat die meneer er zo leuk uitzag. Wil Floor, die heeft een jubileum. Gefeliciteerd, 55 jaar fan. Ze is al 2 keer naar een concert geweest, onder meer in Carré. En ook Willy Toet heeft gestemd op Get Down. Uit Zoetermeer komt ze. Gekozen omdat hij helemaal idolaat van hem was. Ik heb al zijn platen helemaal grijs gedraaid op mijn eerste platenspeler. En ik vind het nog steeds heerlijke muziek. Ik word er altijd blij van, zegt ze.
0: 6,93.

0: En zo is het. We zijn nog maar net begonnen, mensen. Het is 6.92.
1: Carpenters.
0: En we've only just begun. Het is 2:50. Ik doe even een officiële tijdmelding.
2: Mooi.
0: We hoeven natuurlijk nergens naartoe. We hebben geen verplichtingen deze tweede Pinksterdag.
2: We hoeven ook niet weten hoe laat het is, hè?
0: Ja?
2: We hoeven ook niet te weten hoe laat het is.
0: Nee, dat doet
2: het
0: ook maar één keer. Er is natuurlijk ook flink op gestemd al op de Carpenters. Bijvoorbeeld Raymond Crux uit Den Haag. Raymond, goedemiddag. Ik heb in ieder geval wel even iets te zeggen over de Carpenters. Dat mag en dat kan. Alleen al door de heldere warme stem van Karen Carpenter stem ik op haar en haar broer Richard. We zullen Karen nooit vergeten. Ook niet in de eeuwige roemlijst. En Raymond, ik ben het met je eens. Want zij heeft natuurlijk een onuitwisbare bijdrage geleverd aan de popmuziek.
2: Ja, je kan ook gewoon nu reageren, hè, op de eeuwige roemlijst via WhatsApp bijvoorbeeld 070-307-8080. En Marie doet dat. Hé, wat fijn om jou samen met Cheer te horen bij de eeuwige roemlijst. En eventjes niet zo vroeg op voor een keertje. Nou, heb ik een geheimpje. Ik heb geluid van hoe Cheer, hoe jij klonk vanmorgen. Toen jij vanmorgen nog in je bedje lag om 6:00 ochtends.
0: Wist dat ik het niet zo vroeg uit.
2: Weet je zelf waar ik het over heb?
0: Ja, ik denk het wel.
2: Want ja, dat is stiekem opgenomen.
0: Ja.
2: Zo klonk Cheert vanmorgen vroeg toen hij nog lekker even kon blijven liggen.
0: Ja, ik ben heel blij als ik. Ja. Ja. We gaan naar 6.91. Die verdient ook een applaus. Joan Armentreding en Rosie. Roy Lollers uit Den Haag zegt, ik heb hier op gestemd. Zowel trouwens op Rosie en ook op Walk on the Wild Side. Dat gaat over mannen die zich als vrouw willen manifesteren door vrouwenkleding en make-up te dragen. Als homoman kom ik altijd op voor minderheden. Zelf ben ik eigenlijk nooit gediscrimineerd omdat ik gay ben. Maar ook in onze maatschappij bestaat er helaas nog steeds homohaat. Al 20 jaar ben ik happy met Jan. En dat is de reden waarom ik op deze nummers van Lou Reed dus en Joan Armentreding heb gestemd.
2: En ook Tineke heeft erop gestemd. Joan bewonder ik vanwege de diversiteit van haar muziek. Dat ze haar eigen nummers schrijft. En dit liedje maakt een slecht moment weer helemaal goed. En ik kan daar zo blij van worden.
0: En wij ook. 6.91.

0: grootste hit in Nederland voor Joan Armour Trading, Rosie. In 1980 werd het een bescheiden hit en het eindigt nu op 691.
1: De eeuwige roemlijst.
2: We zetten hem even eens achteruit op 700. Bon Jovi, It's My Life.
0: 699, Starland Vocal Band met Afternoon Delight.
2: 698, oh, wat een schoonheid. Split Dance, A Message to My Girl.
0: Gladys Knight and the Pips, A Midnight Train to Georgia, vind je op 697.
2: Brian Adams, In Heaven op 696.
0: 695, White Plains, When You Are King.
2: 694, Schuilen met The Water Girls, It's Raining Men.
0: Jeugdsentiment, Gilbert O'Sullivan, vind je op 693 met Get Down.
2: 692, The Carpenters. En die houden het draaiboek goed bij. We've Only Just Begun.
0: En je hoorde er net Joan Armour Trading met Rosie op 691.
1: De eeuwige roemlijst.
2: 690.

0: Hoornka heeft nummertje 96 getrokken bij het eeuwige roemapparaat. Samen met zangeres Odia Coats een plaatsje bemachtigd in de eeuwige roemlijst.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
9: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: 1 over half 2, dit is Radio West. We gaan eens eventjes buurt bij Jordi Bloem. Ach, die heeft net een verfrissende sprong in het water, dat snap ik wel. Want het is natuurlijk in de weerkamer ook niet te harde, hè?
11: Ja, het begint op te lopen, de temperatuur. Het is hier nu 24 graden, valt op zich nogal mee.
0: Nou, dat is nog wel redelijk. En buiten, hoe gaan we omhoog al?
11: Nou ja, ik zie dat bij Huub op het weerseizoen in het Laakkwartier het alweer 28 graden is, bijna 29. Oh. Dus dat is alweer heel erg warm. Dus in stedelijk gebied is het altijd sowieso wat warmer dan net naar buiten. Vlak aan zee 24 à 25 graden. Dat is ook lekker. Met een beetje wind uit het noorden tot noordwesten. Een zwakke zeewind eigenlijk. Ja, en we houden de rest van de dag volop zonneschijn. En dus die hele hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar de hittepiek van deze zomerse meiperiode, die krijgen we morgen. Na een relatief koele nacht. Vanavond is het eerst nog een tijd warm. Pas na middernacht zal de temperatuur duidelijk onder de 20 graden zijn. Denk aan een graad of 14 à 15. Dat zal vooral in het buitengebied zijn. Misschien wel 13. En misschien ook weer een heel klein beetje grondmist. Wat weilandmist hadden we vanochtend vroeg ook. Maar dat stelt niks voor. Is zo weer opgelost. En ook morgen beleven we dan een zonnige meidag. Ja, want ik zei, de temperatuur wordt nog hoger. Morgenmiddag wordt het op diverse plekken 30 à 31 graden. Misschien op de stranden weer in de middag wat verkoeling. Door een zeewindje die kan opsteken opnieuw uit het noordwesten. Windkracht 2 of 3. Dus dat is wel zo lekker, Tjeerd, lijkt
0: mij. Ja, dat is heerlijk, inderdaad. En is het nou toch even de rest van de week? Hè? Dan wordt het toch ook helemaal niet zo onaardig?
11: Nee, integendeel. Het blijft eigenlijk goed weer. Tot en met misschien wel de eerste dag van juni. De eerste dag dat wij weer mensen aan de zomer gaan beginnen. Want we hebben voorlopig nog te maken met hoge drukinvloeden. En het is wel zo dat we op woensdag tijdelijk een wat meer noordelijke tot noordoostelijke bries gaan meekrijgen. Met aanvoer van minder warme lucht. Minder warm, want echt koud wordt het niet. Ik denk aan zo'n 21 tot 22 graden. Misschien nog wel 23. Maar goed, dat is een hele prettige, bruikbare temperatuur voor buitenactiviteiten. Want de lucht wordt wel wat vochtiger, wat minder zon, maar de lucht wordt tegelijkertijd ook dus wat minder warm. Met een noordoostelijke bries, ik zei het al. Maar donderdag een oostelijke wind en dan kan het met veel zonneschijn en nog steeds geen regen alweer opwarmen naar 25 tot 26 graden in de regio. Dus hebben we gewoon weer de zomerse middagtemperaturen te pakken. En dan de dagen daarna, ver boven de 20 graden. Denk aan zo'n 21 tot 24 graden, misschien soms nog 25. Beetje wind van zee, maar wel veel zon en nog steeds dus naar verwachting geen regen. Ja, het ziet er ook voor de laatste dagen van mei gewoon goed uit. Zeker voor diegenen die houden van dit weer. Voor de natuur en de akkers is regen welkom. Daar wordt een beetje aan gewerkt in de eerste week van juli.
0: Ah, joh, de natuur en de akkers luisteren toch niet. Dus
11: daarom.
0: We gaan ook nog eventjes, begrijp ik...
3: Er is een opname van de zus van Bianca Dami.
0: We gaan ook nog eventjes verkeer doen. Ja, want het is natuurlijk hartstikke druk, kan ik me wel voorstellen... op sommige plaatsen richting het strand, hè, Jordi?
11: Ja, daarom. Dus ik denk, hoeveel files zullen er staan?
0: We gaan het eens eventjes bekijken hoe het is. Op naar de ANWB.
3: In het westen van het land heb je een half uur vertraging... op de A16 van Breda naar Rotterdam door een spoedreparatie. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein... staat 5 kilometer file.

0: De eeuwige roemteller staat op 6,89. Soul to Soul, Back to Life. En dan nu toch even aandacht vind ik voor een van de mooiste beschrijvingen van een liedje uit Eeuwige Roem die we hebben binnengekregen. Isauna uit Den Haag, die moet iets gaan doen bij de radio, dat weet ik zeker. Maar ze schrijft: dit is voor mij het ultieme zomer in de stad anthem. Het is een nummer waarin een coole, verfijnde groove perfect versmelt met een gevoel van vrijheid en vernieuwing. Het trage tempo en de zware bas zorgen voor een zelfverzekerde, hypnotiserende vibe die tegelijkertijd nostalgisch en volledig tijdloos aanvoelt.
1: Nou, prachtig inderdaad.
0: Ik vind het echt heel mooi.
1: Ik kan wel een boek gaan schrijven.
0: Ja, ja.
1: Mooi.
0: Het is nog waar ook.
1: Het is nog waar ook. En dan gaat het natuurlijk over Back to Life. De tweede hit van Soul to Soul in ons land. Na Keep on Moving staat dit liedje in de zomer van 89 op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Een zangeres die je hoorde, Karen Wheeler. Ze scoort later ook nog een solo hit in 1990, Living in the Light. En als je dan denkt, wanneer gaan we die horen in de Eeuwige Roemlijst? Nou niet, want die heeft nog geen Eeuwige Roem gekregen. Dus als je daar fan van bent, kan je hem wel opgeven natuurlijk. Via aandebak@omroepwest.nl. En wie weet kan je er dan volgend jaar wel op stemmen.
0: We pakken even onze gitaar erbij op 6,88.

0: Esther, Paula, Wally, Danielle. Ze hebben één ding gemeen en dat is niet hun naam. Nee, het is hun stem voor Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama op 688. Ja, dat is toch wel een hele bijzondere naam, Mathieu. Dat Lynyrd Skynyrd met allemaal Y's.
1: Ja, hoe kom je erop?
0: Ja, weet je waar het vandaan komt eigenlijk?
1: Nee, geen idee.
0: Ja, het is een eerbetoon aan hun gymleraar.
1: Oh.
0: Lynyrd Skynyrd heette die. Niet echt een eerbetoon dat ze fan van hem waren, want hij stond erom bekend dat hij leerlingen met lang haar altijd zwaar strafte. Nou, ze hebben allemaal lang haar, dus ze hebben het niet heel erg makkelijk gehad bij deze meneer, denk ik.
1: Die werden over de bok geslingerd, oude haren.
0: Ja, dat denk ik, ja. Sweet Home Alabama, nooit op single uitgebracht in ons land. Ja. Maar gek genoeg toch een enorme klassieker geworden.
1: Dat zeker. We gaan naar 687. Daar vinden we Charlie Rich en The Most Beautiful Girl.
2: Hallo.
1: Nee, dat is een liedje. Het is nog niet echt, Jordi. De Amerikaanse zanger heeft een enorme hit hiermee in 1973. Eigenlijk is het samengesteld uit twee andere nummers van collega Norrell Wilson. Het ene is Hey Mister en het andere heet Mama McCluskey. Frida, die kennen we natuurlijk nog allemaal van ABBA, heeft in 1975 hier trouwens een eigen Zweedse versie van opgenomen. Maar die draaien we niet, want die staat niet in de eeuwige roemlijst.
0: Die verstaan we ook niet.
1: Die verstaan we ook niet. Nee, dat is ook wel inderdaad.
0: Dat is een dingetje.
1: 687 mensen.

0: Charlie Rich, 13:15 is het geweest. Chilton Jurina trouwens op je radio. Radio met een paar sol. Het is heerlijk weer. Het is gewoon vol op zomer.
1: Ja, dus ik zou zeggen, ga lekker buiten, maar wel in de schaduw zitten en dan met zo'n radiootje mee.
0: Ja, met zo'n noodradiootje misschien op je schouder. Ja. Dat staat ook goed, kan je uitschelen. En we gaan nu even terug naar een zomer. Nou, dan hebben we hier echt, nou, we hoopten dat we dit weer zouden krijgen. Dat is eigenlijk bijna nooit gelukt. Het was een verschrikkelijke zomer. In mijn idee ook, in 1985. Gemiddelde temperatuur was, hoogste gemiddelde temperatuur, dus moet je nagaan, hoogste gemiddelde temperatuur was 22,4 graden op 5 juli van dat jaar. 22,4.
1: Dat is het hoogste van het de
0: hoogste
1: hele zomer.
0: Van de hele zomer gemiddeld.
1: Oh.
0: Ja, Daar zitten we nu al ver overheen natuurlijk.
1: Dat is, nou, ja, zeker ja. Ja. Dat is bijna 10 graden extra erbij.
0: Maar we hielden de vrolijkheid er wel in. En dat deden we met de muziek op de radio. En dan deden we onze ogen dicht en dan dachten we, ja, het is zomer. En zelfs, nou, dan kregen we reacties ook van mensen daarop in die tijd. Katrina and the Waves, 686, Walking on Sunshine. Ze is wel zelf heel enthousiast over.

0: Ja, dat is toch een feest. Walking on Sunshine op 686. Geschreven door de gitarist van de band, Kimberly Rue. Ja, en dan denk je, je hoort het gelijk, hè. Dit wordt een hit. Maar de rest van de band was helemaal niet zo enthousiast. Katrina vond het zelf niet bij de rest van het repertoire passen. En misschien had ze op dat moment zelfs wel een beetje gelijk, want in 85 haalde het geen enkele hitparade in ons land. Wel wordt het gebruikt in films en reclamespots en ja, zo wordt het toch een enorme klassieker. En de platenmaatschappij EMI die noemde het zelfs ooit het kroonjuweel van de EMI-catalogus, omdat het zo lucratief was. De alle airplays hè, op de radio en de reclames. En zelfs Katrina zelf die noemde het in een interview een fantastisch nummer. En dat het nummer haar zal gaan overleven.
1: Ja, nou, ik denk dat ze gelijk heeft. Ja. Veel gedraaid door ene Frits Spits ook trouwens, toen op de radio.
0: Oh.
1: Ik zeg Frits Spits, want die komt natuurlijk ook in de Eeuwige Roem Week tot ons. Hè? De man met Eeuwige Roem die zoveel van de platen die in deze lijst staan bij ons bekend heeft gemaakt. En vrijdag zit hij gewoon bij ons in de studio.
0: Ja, het boek ligt al naast je, naast de mengtafel. Want hij heeft een boek uit over zijn laatste radiojaar. En daar komt hij over praten. Vrijdagochtend tussen 8 en 9 in West wordt wakker. En je kan hem ook natuurlijk een vraag stellen. Hè? Als je een vraag weet of stel hem daar eens wat vragen over. Of een mooie herinnering misschien aan een van zijn programma's. Dat kan via 070 307 8080 of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan gaan we het aan hem vertellen.
1: Ja, zeker. Nog even leuk trouwens dat onder andere op Walking on Sunshine is gestemd door Edwin van Happen uit Rijswijk. Ron Schoen uit Voorschoten noem ik, Tineke uit Den Haag en... Wie? Patrick van Houten uit Leiden. Ik heb al eens gehoord dat hij er verstand van schijnt te hebben. Jazeker, dat het hout snijdt wat
0: hij heeft. Is dat die van Mister
1: die zich er ook zelf mee bemoeit gewoon?
0: Dat kan eigenlijk helemaal niet.
1: Opmerkelijk. We gaan naar 685. Daar vinden we Madness en It Must Be Love. Aad van Vliet uit Naaldwijk heeft ze een paar keer gezien. Het blijft een feestje om erbij te zijn, zo zegt hij. Het origineel trouwens is van Labi Schriever. Die kennen we natuurlijk ook wel. Het was toen een hit in 1971.

0: nog een ander heel mooi verhaal achter. In 1968 was Radio Veronica het best beluisterde radiostation van Nederland. Dat was een zeezender en een van de populairste discjockeys was Lex Harding. Hij had een eigen show, de Lex Harding Show. En een onderdeel van die show was de zogenaamde scholieren top 10. Scholieren mochten top 10 lijstjes insturen met hun favoriete platen. En op enig moment zei zo'n scholier nou, laten we daar eens een jaarlijst van maken. Al die top 10's samenvoegen, daar wordt een jaarlijst van gemaakt. Lex Harding ging naar Joost den Draaier, de programmaleider van Veronica, en den Draaier zegt, dat is een top 100 alle tijden. Nou, die eerste top 100 alle tijden die wordt uitgezonden op 28 september 1968. En daar staan in de top 10 ja, alle grootheden van die tijd. Hè. De eerste plaats is voor Procol Harum bijvoorbeeld. The White Shade of Pale. Mamas and the Papas, Rolling Stones, Moody Blues, Small Faces, Love in Spoonful, Doors, Beach Boys. Allemaal staan ze in de top 10. En wat staat er op de achtste plaats tussen al die grootheden in? De Volendamse Cats met het bekantje Without Your Love.
1: Dat is dan inderdaad jammer eigenlijk dat hij hier op 651 is uitgekomen.
0: Ja. Tijden zijn veranderd.
1: Dat denk ik ook inderdaad. De grootheden die draaien we nog steeds, maar de tijden wat dat betreft zijn veranderd. Ik weet niet hoeveel B-kantjes we tegenkomen in de eeuwige roemlijst. Überhaupt, dat is een leuke om eens een keer uit te gaan zoeken. Maar nu ga ik hem draaien, Without Your Love. Dankzij jou, Leo Weijers, heel eventjes opgetild met wat muzikale informatie. Dank je wel daarvoor en een hele fijne Pinksternamiddag nog.
0: Graag gedaan.
1: Dank je wel. Leo Weijers uit Lisse, Hoi. Die een boek schrijft over The Cats.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller snel.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Zometeen een van de weinige platen op aarde waar een baby aan heeft meegewerkt. Hoe dat zit hoor je zometeen na het laatste nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
8: De eeuwige Roemla.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Als je het volledige nummer hoort op het album, het geniale album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder, dan hoor je de baby van Stevie Wonder, de dochter van Stevie Wonder, meekrijzen op de achtergrond. Isn't She Lovely? Van Stevie Wonder en dochter Aisha Moritz, dan nog een baby is. Ja.
1: De eeuwige roemlijst.
0: En het gaat ook helemaal over de dochter. Het is niet zo dat Stevie Wonder was vergeten dat de maxicozy in de studio stond. Nee, het was doelbewust dat die baby te horen is in dit nummer. Hey, hou je het nog een beetje vol eigenlijk met deze temperaturen? 29 graden is het op dit moment. Morgen wordt het ongeveer even heet. Ik weet niet wanneer we officieel in een hittegolf zitten, maar op de radio is het sowieso lekker warm. Dat komt door al die mooie muziek die door jouw speakers, de woonkamer, het balkon, de tuin of langs het zwembad je oren binnenkruipt. Ik ben nog een uurtje bij je, tot en met nummertje 638. Reis ik met je mee of sta ik naast je de aardappels te schillen. Bob Brinkman hier en zometeen neemt Bas Martinius het stokje van me over, het muzikale dirigent. En stokje van me over om nog tot 9 uur vanavond de eeuwige roemlijst uit te zenden hier op Radio West. Wat ben je aan het doen? Laat het weten via
2: 070-307-8080.
0: Dat is ons WhatsApp-nummer, maar je mag ook altijd mailen natuurlijk. bob@omroepwest.nl, dat is bob@omroepwest.nl. Ik heb heel veel leuks voor je klaarstaan dit uur. Ik ga heel veel toffe mensen bellen die heel veel weten over muziek. En zo klinkt het aankomende uur.
1: Eeuwige roemlijst.

0: your mind.
1: Eeuwige Roem.
2: Het is tijd voor nummer 649. Zometeen doe ik trouwens nog even een overzichtje van de platen die je voorbij hebt horen komen. Maar eerst de zomerse klanken van Goombay Dance Band. Son of Jamaica. Uit Duitsland komen ze. En nu zijn ze op Radio West.
3: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Goombay Dance Band op 649. Son of Jamaica. Zie jij door alle nummertjes, nou ook de radio niet meer. Maak je maar geen zorgen. Ik ga het even met je doornemen.
1: De eeuwige ronglijst.
0: Dat is handig voor de meeschrijvers namelijk. Maar je kunt het ook op Facebook van Radio West kun je het ook terugvinden wie welk nummertje heeft bemachtigd. Zo wist Maywood plekje 659 te bemachtigen met Mother, How Are You Today? En daarna hoorde je U2 met One op 658. Neil Diamond, Morningside, 657. En Nick en Simon daarna Rosanne, 656. Om daarna door te gaan naar het legendarische Thriller van Michael Jackson op 655. Aerosmith uit de film Armageddon, I Don't Wanna Miss a Thing, 654. En Enya hoorde je daarna Only Time, 653. Twee uit Nederland dan. Raccoon eerst op 652 met No Mercy. En daarna de Cats met Without Your Love op 651. Gaan we naar de kop van dit uur. Daar hoorde je hem al. Stevie Wonder. 650 heeft hij met Isn't She Lovely. En Son of Jamaica op plekje 649 dus. Dan 648 is... een wat recenter plaatje, want ook die hebben eeuwige roem gekregen in het programma Aan de Bak hier op Radio West. Uit 2020, Nederlands country trots, Danny Vera. Close.

Misschien wel het meest toepasselijke plaatje van deze maandag 25 mei. In 10 minuten werd het geschreven, de zomerhit van 1970. Mango Jerry met In the Summertime. En van de zonnige summertime gaan we naar het regenachtige Groot-Brittannië, waar Mike Oldfield uit Engeland en Maggie Reilly uit Schotland in 83 de handen ineens slaan. Een liedje geïnspireerd op de film Houdini uit 53. Moonlight

0: dankzij Victor, dankzij Hans, dankzij Ted en Raymond op plekje 646. Moonlight Shadow, Maggie Riley, Michael Oldfield. Willy heeft gemaild naar bob@omroepwest.nl, vind ik gezellig. Ha, Bob schrijft ze erg genoten, zo thuis met de balkon deur open en zoveel mooie nummers. En ook nog praten met mijn kinderen, van alles kwam aan bod, zo'n verhaal van weet je nog. Ja, dat kan ik me voorstellen met die muziek die we deze dagen draaien, tot en met zaterdag dus nog. Zoals André van Duin al zei, sluit Willy af, alles is beter als de zon schijnt. Nou, dat nummer ga ik helaas niet draaien, maar wel een ander nummer waar misschien de herinneringenmolen van gaat draaien. Een romantische protestsong uit 73. Het moest twee keer een singeltje worden voor het een hit werd. Een lied voor kinderen, Dimitri van Tol.
1: Dit is een lied alleen voor kinderen. Het is gisteren gemaakt.

0: Adele, velen kennen haar muziek. Sommigen hebben haar live gezien, weinigen hebben haar officieel gefotografeerd. Fotograaf Paul Bergen uit Delft wel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat voor type is Adele?
1: Nou, gewoon een doodnormaal dame doet toen ik haar ontmoette voor het eerst. Kijk, weet je, zij was natuurlijk beginnend ster.
0: Ja.
1: Dat was in 2008, ergens, ik ben in mei of zo. Dus zij kwam gewoon met haar eerste album, 19. En ja, kijk, ik doe dat al nogal een tijdje, muziekfotografie. Dus dan ben je gewoon een nieuwe artiest aan het fotograferen die met een album komt.
0: Ja, dacht je toen al, toen ze al nieuw was en jij met al die ervaringen en natuurlijk al vele mensen op de foto heeft gezet van nou, dit wordt er zo eentje die shows in Las Vegas gaat uitverkopen?
1: Nee. En ook niet de München. Nee, je denkt gewoon van... weet je, je denkt gewoon van, nou ja, deze dame die kan zingen. En die plaat was, vond ik heel erg goed. En maar ik kijk, op het moment dat ik een portretsessie met iemand doe, zie ik, daar ben ik gewoon een mens aan het fotograferen die kan zingen, in dit geval. Weet je, dus je staat helemaal niet stil bij hoe zij zich ontwikkelt als zangeres.
0: Nee, precies. Je bent alleen maar bezig met de foto op dat moment. Ja, mooi.
1: Ja, en dat duurt natuurlijk geen uren. Sterker nog, dat duurt een kwartiertje. En dan neem je afscheid en dan is het leuk geweest. En weet je wel, een goede foto, tevreden over de foto. En dat is het dan. En ja, ik heb haar even kijken. Een paar maanden later speelde ze in Paradiso. Heb ik ook gefotografeerd. Ja, dan zie je haar spontaniteit en ja, zenuwachtig voor die volle zaal. Dat is nog nooit gehad, weet je. Als we voor zo'n grote volle zaal spelen. Ja, dat is natuurlijk leuk, memorabel. Met een wollen trui met gaten erin, weet je. Dat idee.
0: Ja, inderdaad memorabel. Omdat ook toen bijvoorbeeld München en Las Vegas nog moesten komen. En dan Paradiso met een plekje of 1500, zeg ik heel eventjes uit mijn hoofd. En daar dan zenuwachtig voor zijn. Ze heeft plekje 644 in de eeuwige roemlijst gekregen. Met Send My Love to Your New Lover van het album 25. Een paar leeftijden later, in 2016. Paul Bergen uit Delft, dankjewel voor je herinneringen. En dit is er, Adele.

Geschreven nadat hij een oude vriendin onverwacht tussen het publiek zag staan tijdens een optreden. Hans Vermeulen, die plotseling overleed. In november 2017 op 70-jarige leeftijd. Maar aan de wieg heeft gestaan van zoveel carrières hier in Nederland. Als het gaat om muziek, Anita Meijer, Ruud Jacot, Hans de Boy. Allemaal met dank uit die man uit Voorburg. Volgende, 662. Geschreven door Bob Dylan en gecoverd door een rits artiesten, waaronder Bob Marley, Eric Clapton, Bon Jovi, Wycliffe, Cedar, Television, Avril Lavigne. Maar deze versie heeft de eeuwige roem gehaald. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Mama.

0: 1992, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door op 642. Hier in de eeuwige roem die van Amerika naar Engeland, naar Duitsland en ook gewoon eigen Nederlandstalige platen gaat.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Dit nummer staat voor je klaar. En was een hit in Nederland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden. En ik heb de zanger eventjes aan de lijn, Marcel Kaptein. Een hele goede Pinksternamiddag.
2: Een hele goede Pinksternamiddag voor jullie ook.
0: Kan je het nummer zelf nog horen eigenlijk?
2: Ja, zeker wel. Ja, eigenlijk met terugwerkende kracht weer helemaal opnieuw ontzettend leuk.
0: Ja, want hoe vaak heb je het nummer gezongen?
2: Dat ben ik even de tel kwijt. Bij 1084 ben ik gestopt.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Ja, ik heb het heel erg vaak gezongen. En de lol was zelfs dat ik op een gegeven moment ergens in Finland of zo televisie deed. En het begint en ik dacht, hoe gaat het ook weer?
0: Nee, dat meen je niet. Hè?
2: Ja, ik zweer het je.
0: En wat heb je toen gedaan?
2: Ja, nou, ik heb heel blij gekeken. En dat was het dan.
0: En wachten tot de 4 minuut 9 voorbij zijn, ja.
2: Ja, zo'n beetje, ja.
0: Ja, ja. Hij staat ook in de eeuwige roemlijst op plekje 639. Ben je daar ook blij mee? Kijk je er ook blij van?
2: Nou, trots.
0: Ja, nog steeds, hè?
2: Eeuwige roem, trots, hartstikke leuk. En daarbij, weet je, hier in Nederland en met alle radio's en dingen die we gedaan hebben. Ik vind het nog steeds toch wel een eer dat we daar elke keer weer eventjes een stukje tijd krijgen en aan herinnerd worden. Vind ik leuk.
0: Ja, de volgende minuten op de radio zijn dan ook voor jou, Marcel Kaptein. Ten Sharp en You uit 1991. Ga je meezingen? Ken je de tekst?
2: Nou, ik ga maar met niet.

doorbraakalbum en Night at the Opera 75, geschreven door de bassist van de band, John Deacon. You're my best friend op 640. Ah, dit is mooi, hè? Simply Red komt ook eens een keer voorbij met het nummer in de eeuwige roemlijst, maar zij waren eerder. Howard Melvin en de Blue Notes, If You Don't Know Me By Now.

0: Maar als je nu nog niet weet dat we bezig zijn met de eeuwige roem hier op Radio West, dan ga je het ook nooit weten.
1: No, you won't!
0: No, you won't. Herbert Melvin en de Blue Notes. If you don't know me by now. Ik ga aan het avondeten, jij misschien ook, maar je kan de radio lekker aanlaten. Want de eeuwige roem gaat verder. De hitlijst van Radio West. Bas Martinius tot 9 uur met de avondshift. Bas, heb je er zin in?
2: Jazeker wel.
0: Mooi, goed om te horen, grote vriend. Wat is de lievelingsplaat van jezelf die je gaat draaien?
2: With or Without You van U2.
0: Die hoor je onder andere voorbij komen. Ik vond het heel leuk om weer bij je te zijn. Rolling Stones, Wild Horses.
3: Ja.

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door 2 mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De 2 reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de 2 broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2-overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
9: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: De eeuwige roemlijst met Bas Martinius.

0: Goedenavond, Eurythmics, Sweet Dreams op Radio West.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Dat was nummer 637. Als je lekker buiten zit, aan een wijntje, een biertje, een glaasje fris, hou je vooral rustig, het is nog steeds hartstikke warm en 29 graden. Overal is het druk op de stranden, parkeergarages zijn vol. En uit je radio klinkt fijne muziek. Muziek die jullie zelf in een lijst hebben vervat. 860 titels op volgorde gezet door jullie. En de finale van de volgorde, die hoor je aanstaande zaterdagmiddag zo tegen 3 uur. Want dan weet je welke plaat er op nummer 1 staat in de eeuwige roemlijst. Hartelijk goedenavond. Blijf er rustig bij tot 9 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Draai ik fijne plaatjes voor je uit die lijst. Nou, dat was nummer 637. Logischerwijs gaan we zo verder met 636. En wat kun je nog meer horen dit uur?
1: Eeuwige roemlijst.

plaat van Kensington uit 2019. Uncharted. En onder andere in de lijst gestemd door Elma Metz uit Zoetermeer. En die schrijft daarover: oh, kippenvel, kippenvel, kippenvel. Nummer 635, Old Town. Dit is Phil Lynott.

0: Helene Fola Sade Adu, kortweg Sade, van de gelijknamige band Sade, opgericht in 1982. En dit was een forse hit voor de band in 1985, The Sweetest Taboo. Ja, dan gaan we even bellen met Sam van der Meulen. Sam, een bijzonder goede avond.
1: Goedenavond, Bas.
0: Want er staan zo van die platen in de lijst met titels en die appelleren aan liefdes of aan verdriet of aan bijzondere verhalen. De volgende plaat in de lijst is namelijk Elvis Costello met She. En jij hebt daar wel een gevoel bij, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad wel. Ik heb voor dat nummer gekozen omdat het nummer voor mij echt wel heel erg verbonden is met liefde en warmte. Ik ben best lang single geweest en ik had het eerlijk gezegd niet meer verwacht dat ik nog iemand zou ontmoeten met wie het zo bijzonder en vertrouwd zou gaan voelen. Mm-hmm. En ja, totdat vorig jaar in december was het, of eigenlijk iets daarvoor, door een Facebook community kwam een oude vriendin van vroeger, Jana, in mijn leven. En sindsdien zijn we echt onafscheidelijk, dus het is ook een beetje voor haar.
0: Nou, dat is een heel mooi verhaal, Sam. Hartstikke mooi, bedankt voor het delen. Ja, en dan die naam, hè, van Elvis Costello. Hoe komt hij aan die naam?
1: Ja, ik weet dat hij toevallig is, zijn voornaam, het is vernoemd naar Elvis Presley. En ook hem vind ik persoonlijk een erg goede artiest. Ik weet niet of we hem nog gaan tegenkomen in de lijst, maar ik denk het wel.
0: Ja, Elvis Presley, nou reken maar, die gaan we nog wel tegenkomen, zeker wel. Hey Sam, hartstikke bedankt. Geniet lekker van het mooie weer. Rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Tot de volgende keer, hè?
1: Yes, tot de volgende keer.

0: Daarnet sprak ik Sam van der Meulen, die uitlegde waarom deze plaat voor hem zo'n betekenis heeft. En nu spreek ik Cor Vogelenzang in Rijswijk om te vragen waarom de volgende plaat die bepaalde betekenis voor hem heeft. Cor, een heel goede avond.
1: Goedenavond. Ja. Daar zijn we weer eens.
0: Jij bent er weer. Cor, heb je nog een beetje genoten van het heerlijke weer met het radiootje op de achtergrond?
1: Radiootje op de achtergrond en vooral heel erg in de schaduw zitten.
0: Rustig blijven.
1: Want dan kan ik komen bij de dagen wel door.
0: Ja, dat begrijp, begrijp ik helemaal, Cor. Volgende plaat bij ons op de lijst, dat is nummer 632.
1: Ja.
0: Van Belgische artiest Stromae. Dat klinkt heel erg Frans. Het is eigenlijk Paul van Haver, want zo heet hij in het echt. De kerel is nu 41. Ik lees net, zeg maar ik moet jou eigenlijk aan het woord laten. Ja. Ik lees net dat hij ook vanwege zijn mentale gezondheid eigenlijk liever niet meer optreedt en ook zelfs bijna geen muziek meer maakt. Weet jij daar iets meer van?
1: Hij is overvallen door zijn hit van zijn eerste albums.
0: Ja.
1: En hij heeft gewoon in zijn hoofd een aantal dingen zitten waar dat liedje wat we straks horen ook op doelt, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Zijn ouders, hij weet niet wie zijn vader is. Zijn moeder is, ze is er wel, ze is er niet. Die doet hij dan ook wel. Dus hij heeft een hele moeilijke jeugd gehad. En toen ineens stond hij midden in de belangstelling. En daar kon hij gewoon niet weg mee. En daar kan hij ook geen weg mee.
0: Ja.
1: En dat is vervelend, maar het is naar voor hem.
0: Dat is het zeker. En het is natuurlijk een man met groot talent, hè?
1: Het is heel groot talent. Alleen hij kan het niet omzetten in optreden voor een publiek. Misschien dat we hopen dat er nog een nummer van hem komt, ergens uitkomt. Ja. Het laatste album is van 2013.
0: Ja. Het is nog een jonge kerel. Hij is pas 41 jaar. Dus er kan nog van alles gebeuren.
1: Ik snap de keuze die hij maakt.
0: Ja, Cor, het is niet anders. Maar gelukkig hebben we in ieder geval die plaat nog, die bij ons op 632 staat. Papa Hoete. Cor, dankjewel. En tot de volgende keer. Hoi, hoi.
1: Dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi, hoi.
0: Doei. Een plaatje speciaal dus. Goede betekenis voor Cor Vogelenzang. Stromae. Dites-moi.

0: Opgegroeid in het tweetalige Brussel, maar toch voornamelijk Frans gesproken. Deze man, Paul van Haver, kennen beter onder zijn artiestennaam Stromae, Papa Oeté, op Radio West.
1: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Bas Martinius.
2: Dit is Radio West.
0: Zometeen neem ik de nummers 640 tot en met nummers 631 even met je door. Welke waren dat ook alweer? Kan je wel vertellen dat dit dus die 631 is. Gilbert O'Sullivan, Matrimony.

0: two people.
1: Ja, tuurlijk.
0: For better or for worse.
1: Gilbert O'Sullivan, een Ierse zanger. Hè? Hij heet eigenlijk Ray Sullivan, maar hij ontleent zijn artiestennaam aan het duo Gilbert en Sullivan, dat in de 19e eeuw diverse komische opera's schrijft. En terwijl iedereen er in de jaren 70, dat was het tijdperk natuurlijk van dit plaatje 1972, uitziet als een hippie, kleedt O'Sullivan zich als een soort straatjongen uit de jaren 30, compleet met bloempot, kapsel en boerenpet.
2: De eeuwige roemlijst.
1: Ik neem even op mijn gemak de nummers 640 tot en met 631 met je door van onze lijst. Queen vonden we op 640, You're My Best Friend. Op 639, Harold Melvin and the Blue Notes. Die relaxed If You Don't Know Me By Now. En de Rolling Stones vonden we op nummer 638, Wild Horses. Eurythmics, daar openden we het uur mee. Sweet Dreams Are Made of These, nummer 637. En Kensington met Uncharted, 636. Philip Lynott, die we natuurlijk ook nog wel eens een duet hebben horen doen met Phil Collins, vonden we op 635 met Old Town. Sade uit 1985, The Swedish Taboo, staat nog steeds op 634. Stromae, die hoor je op 632, maar daartussen zat natuurlijk nog Elvis Costello met She. Stromae dus, Papa Ute, Papa Waar Ben Je, betekent het eigenlijk, op 632. En zo even hoorde je Gilbert O'Sullivan met Matrimony, 631. Ja, en dan een plaatje, ach, het is een echte ode. Zijn meisje wist het nog niet helemaal zeker, maar hij maakte daar een liedje over. Dat liedje dat kwam op het album. En daarna kwam alles goed. Zo werkt dat natuurlijk. 8:08 op Radio West. De eeuwige roemlijst. Eric Clapton is dit op 630.

het vergt even wat geduld, maar uiteindelijk kwam het natuurlijk allemaal goed. Een liedje dat hij in 1976 heeft geschreven, maar uiteindelijk kwam het in 1988 op zijn album Slow Hand terecht. Eric Clapton, Wonderful Tonight. En we zullen Eric Clapton nog meer tegenkomen in deze lijst. De volgende, 629 in de lijst, 9 Million Bicycles van Katie Melua. Dat liedje dat is geschreven en geproduceerd door Mike Bett. En misschien ken je die naam nog wel van Lady of the Dawn. Hij krijgt het idee voor deze plaat tijdens een toeristische tour door de Chinese stad Peking. De gids beweert dat er 9 miljoen fietsen in de stad zijn. Nou, Katie Melua die zingt het bij het kerkelijk huwelijk van prins Pieter Christian en prinses Anita in 2005. Het zet haar in de kijker en het levert de Britse zangeres uiteindelijk een flinke hit op in 2006. 9 miljoen fietsen dus, daar in Peking. Het zou zomaar kunnen natuurlijk.

Ik denk dat dit in Nederland het bekendste wapenfeit is van Katie Melua. 9 Million Bicycles. Maar ze maakt nog steeds muziek en doet dat op haar wijze. Ontzettend relaxed, laid back, zo zingt ze. Mooie stem, prachtig. Knappe vrouw ook om te zien. Katie Melua dus in onze eeuwige roemlijst op 629. 628 is voor Kiki Dee en Elton John. Don't Go Breaking My Heart. Kiki en Elton die zijn allebei fan van Motown-duetten à la Marvin Gaye en Tammy Terrell. En ze nemen hun eigen duet los van elkaar op. Elton doet dat in Toronto en Kiki doet dat in Londen. Het nummer wordt geschreven door Elton John en Bernie Taupin, maar ze doen het onder schuilnamen en Orson en Carte Blanche. Ja, die schuilnamen die zijn natuurlijk helemaal nergens voor nodig, want jij en ik weten dat dit een joekel van een hit is geworden in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. De best verkopende platen van het jaar 1976. Elton John.

0: Op 628 in de eeuwige roemlijst Don't Go Breaking My Heart, Elton John en Kiki D.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, dan komen we hier bij een plaat die de Amerikanen toch een beetje van de Europeanen afgekeken hebben, hoor. Hongerend Afrika in 1985. Ja, in 1984 kwamen de Engelsen op het idee om daar iets aan te doen. En dat gebeurde natuurlijk met Band Aid, Do They Know It's Christmas. Een half jaar later, 1985, toen bedacht Harry Belafonte dat het tijd wordt om ook namens de Amerikanen iets te doen. En dat hebben ze gedaan. Dat werd USA for Africa, We Are the World. De single bracht miljoenen op. Wereldwijd wordt het nummer 1, wordt zelfs bekroond met een Grammy Award. Geschreven door Michael Jackson en Lionel Richie. Anderhalf uur hadden ze daar de tijd voor nodig. Voor Bob Dylan, om die te laten zingen, hadden ze heel veel meer tijd voor nodig. Daar zijn heel bijzondere video's van te zien op YouTube. Als je zin hebt, moet je dat maar een keertje bekijken. USA for Africa.

USA for Africa, 627 in de eeuwige roemlijst. Ja. Ik herinner me die video nog wel, hoor. Al die grote artiesten daar in die studioruimte. Met die peperdure microfoons ervoor. Ja, we are the world, USA for Africa. De laatste van dit uur is van Elvis de Pelvis. Return to Sender op 626.

0: West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
0: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
2: Neem een kijkje achter de schermen.
3: Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn

0: oud-voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
1: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook het schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
0: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
5: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
6: De eeuwige roemlijst met Bas Martinius.
7: Dit

0: Cosa della Vita, Eros Ramazzotti en Tina Turner. Goedenavond.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Daar zijn we mee bezig. We tellen af naar nummer 1. Maar dat duurt nog een paar dagen, wat zeg ik. Aanstaande zaterdagmiddag zo tegen 3 uur... dan zijn we bij de nummer 1 beland in deze eeuwige roemlijst. Dit was nummer 625, dus we hebben er nog 624 te gaan... als je even snel met me meegerekend hebt. Goedenavond, 9 minuten over 7 is het. Je luistert naar Radio West. We zijn bezig, inderdaad, met die eeuwige roemlijst. Zit je in je tuintje, op je balkonnetje, houd het hoofd koel... pak er wat lekkers bij... en zet het radiootje zachtjes aan op de achtergrond. Dan hoef je helemaal niets te missen van dit programma. Tot 9 uur vanavond ben ik bij je. En dan onderbreken we de boel even. Dan gaan we eventjes onze knopen tellen. En dan tellen we morgenochtend om 6 uur gewoon weer door met de lijst. Eros Ramazzotti dus samen met Tina Turner. Dingen van het leven. Cosa della Vita 625. Wat ga je dit uur allemaal horen? Nou, ik heb ze even op een rij gezet.
1: Eeuwige roem.

komt van zijn tweede studioalbum, Multiply. Vooral in Australië en Nieuw-Zeeland doet dit liedje het erg goed. Thinking Out Loud. Nummer komt daar op de tweede en op de eerste positie terecht. In 2014 komt de track uit als derde single van het album. En het wordt in Amerika bekroond met een Grammy Award voor Lied van het Jaar. Verdienstelijk natuurlijk. Dan gaan we naar nummer 623. En daar zit ook een verhaaltje aan vast. Bob Marley, Could You Be Loved. Dat nummer dat schijnt hij geschreven te hebben met als doel de Amerikaanse markt te bereiken. Het trage ritme van de traditionele reggae wordt dus versneld naar een dansbaar tempo. En het plan werkt. Zowel het nummer als zijn Amerikaanse tour zijn een doorslaand succes. Could You Be Loved staat op Uprising. Dat is het laatste studioalbum dat hij bij leven heeft gemaakt. Hij ging vroeg dood, hè? Op een jonge leeftijd. 1981 is hij gestorven. Bob Marley en de Wailers. Dit is Could You Be Loved op nummer 623. De eeuwige roemlijst.

0: Nou, dat dansbaar maken van deze reggae-muziek, dat is hem goed gelukt door Bob Marley en zijn Wailers. Could You Be Loved? Staat op 623 in de eeuwige roemlijst. Op 622 staat een man die diverse namen heeft gehad. Zijn geboortenaam, nou, die is erg moeilijk om uit te spreken, want dat was een beetje Grieks. En toen werd het Cat Stevens en later bekeerde hij zich tot de islam en werd het natuurlijk Yusuf Islam. Dit liedje dat gaat over een moeilijke situatie, een moeilijke relatie tussen vader en zoon. De vader die wil dat de zoon duidelijkheid voor zichzelf creëert, maar daar heeft de zoon het ook nog erg moeilijk mee. Enfin, een liedje over de zaken des levens, zoals eigenlijk bijna alle liedjes. Cat Stevens, Father and Son, 622.
1: It's not time to make a change, just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: to go.
1: Ja, hij weet niet precies wat hij wil, maar hij weet wel dat hij er vandoor moet. Father and Son, Cat Stevens, 622.
2: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Bas Martinius.
0: Dit is Radio West.
1: Het volgende plaatje van Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Er zijn fans van Stevie Wonder die dat nummer niet kunnen uitstaan. Vooral door die synthesizerbegeleiding uit de jaren, met de jaren 80 geluiden. En het 13 in een dozijn slotje. Dat is inderdaad een tegen de borst stuiter, om het zo te zeggen. Maar het is wel zijn best verkochte single van deze Amerikaanse muzikant. Bereikte de nummer 1 in 28 landen. Het komt van de soundtrack van de romantische comedie The Woman in Red met Gene Wilder. Het kreeg ook nog een Grammy Award. 621, Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You.

0: Van dat gevraagde einde. Luister goed.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, het was hem echt, hè. Tja-tja-tja op het einde. I just called to say I love you, Stevie Wonder. 2 minuten voor 7:30. Ik praat je eventjes door de nummers 630 tot en met de nummers 621. Wat we dus net draaiden. Stevie Wonder, die stond op 621. In het vorige uur hoorde je op 631 Matrimony van Gilbert O'Sullivan. Op nummer 630. Ja, ik moet natuurlijk bij 630 beginnen. Neem niet kwalijk. 630, Wonderful Tonight. Eric Clapton, 9 Million Bicycles van Katie Melua op 629. Elton John en Kiki Dee op 628. Het duet dat ze los van elkaar opnamen, maar wat in de studio tot een prima duet gesmeed werd. Don't Go Breaking My Heart. We Are The World, USA for Africa. Die grote hit uit 1985 op 627. En de laatste plaat van het vorige uur was voor Elvis de Pelvis, Return to Sender. Dit uur begonnen we met nummer 625, Cosa della Vita, Eros Ramazzotti. Een duet met Tina Turner. Op 624, Ed Sheeran, Thinking Out Loud, die grote hit in Australië en Nieuw-Zeeland. En Bob Marley en zijn Wailers, Could You Be Loved, de plaat speciaal gemaakt met een iets vlotter ritme. Een reggae-plaat met een vlotter ritme voor de Amerikaanse markt. En dat was gelukt, hè? Werd een hit. Father and Son, Cat Stevens, hoorde je op nummer 622. En zo net, zo even, I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder op 621.
1: De eeuwige roemlijst.

0: De naam van de band, The Babies, is eigenlijk een grapje. Want John Wade, de zanger van de band, die was er boos op. Platenbazen die zijn in de jaren 70 veel meer geïnteresseerd in tienerbandjes dan in rock and roll. En om een beetje de aandacht te krijgen voor zijn band, noemt hij dat dan maar gewoon de Babies. Ervan uitgaande dat hij over 2 weken de bandnaam weer verandert. Het is toch anders geworden. Is this the
1: real life? Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West. De eeuwige roemlijst.
0: Ja, hoorde je de Babies net op 620, zijn we nu natuurlijk bij 619. Deze man die probeerde met een groot aantal nep-accounts op social media een hoop extra aandacht te genereren voor deze plaat. Nou, hij heeft spijt betuigd. Het is wel een grote hit geweest. Doten, dit is Home.

0: Dat was Dotan op 619.
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
3: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
4: Neem een kijkje achter de schermen.
5: Win leuke prijzen.
6: Kijk hoe je het doet op televisie.
7: Spreek je eigen jingle in.
8: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
9: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
0: Tot dan. Ja, de finale dus van de Eeuwige Roemlijst op de open dag aanstaande zaterdag. Maar zover is het nog lang niet. We zijn nu bij nummer 618. Dat is van het duo Anna en Kate McCargle. Het is een liedje in het Frans, Complainte pour Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, dat is de belangrijkste winkelstraat in Montreal. Het is ook een metrostation in die stad. En de ik-figuur uit dat liedje loopt in die straat en verwarmt zich aan de warmte van de metro bij 30 graden onder nul.

Canadese folkduo Kate en Anna McCargle. Complainte pour Sainte-Catherine op Radio West. Dat was de nummer 618 in de eeuwige roemlijst. Dan zijn we bij nummer 617. Een lang intro, mooi verstild intro van onze Duitse vrienden van The Scorpions. De gitaarband, inderdaad. Still Loving You.

Ze staan op 617 in onze lijst, de eeuwige roemlijst. De Duitse band The Scorpions. Ja, en ik zeg Duits met nadruk, want ze werden een jaar later opgericht dan hun naamgenoot uit Engeland. Daar heb je namelijk ook een bandje dat The Scorpions heet. Maar deze Scorpions, de Duitsers dus, die zijn uit 1965. En dit liedje dat stond in 1984 op een album, maar werd pas een hit in 1987. En als je nou denkt, nou, die mannen die zullen er nu wel klaar mee zijn na meer dan 60 jaar, vergeet het maar. Aanstaande dinsdag 16 juni moet je even naar Malta, kun je ze zien optreden. Of als dat te ver weg is, dan pak je toch dat concertje in Boedapest, Hongarije, op 20 juni. Nou, wat wil je nog meer? Van de volgende man weet ik niet of die nog optreedt. Dat hij zo af en toe in televisieprogramma's zit te jureren, dat weten we wel. Een man met een stem. Oh. Zo'n dijk van een stem, daar zou heel Nederland veilig mee zijn als we die om Nederland zouden leggen. Die dijk van een stem van Tom Jones, Thunderball.

0: Ja, dat was geen half werk, hè, van Tom Jones. Thunderball. Het schijnt dat hij in de studio bijna knock-out ging van het aanhouden van deze laatste lange noot. Dit liedje schreef Dinant Woesthoef een dag na het overlijden van zijn vrouw. Ze overleed aan kanker. Guusje Nederhorst, Dreamer.
1: Bring in the dancers.

liedje komt op nummer 1 binnen in de Nederlandse top 40. En het bereikt de platina-status. De opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding, natuurlijk. Ja, er zijn van die liedjes die worden een anthem. En dat is dit natuurlijk ook geworden. We Will Rock You van Queen. En die vinden we op plekje 614. Oh jee.

Op de originele single staat op de achterkant We Are The Champions. Dat noem je dus een single met twee A-kanten en allebei grote hits. En allebei hele dikke meezingers. Natuurlijk, Queen was dat. Tot aan het nieuws van 8 uur zijn dit de Tremolo's. Op plekje 613, Silence is Golden.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
6: Zometeen het laatste uurtje eeuwige roemlijst van de dag, maar niet getreurd. Morgenochtend om 6 uur gaan we gewoon weer lekker verder. Nu is het 8 uur en hier krijg je het NOS-journaal.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
8: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen. Om een ongeschikte plek voor de kinderen te vinden.
7: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen, worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
9: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren.

0: En dat maakt dat die producenten ook denken... hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
4: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
6: De Eeuwige Roemlijst met Bas Martinius.

0: David Bowie, Let's Dance, 612 in de eeuwige roemlijst.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Goedenavond, 8:08 op Radio West. Nog 1 uurtje op deze dag en dan doen we even een pauze. En morgenochtend om 6 uur gaan we daar gewoon weer mee verder met de eeuwige roemlijst. Als eerste in dit uur hoorde je David Bowie, Let's Dance. Ja, het verhaal is misschien bekend, maar kan er toch nog iets over zeggen. Het origineel van dit liedje dat op het album staat is 2 keer zo lang als deze singleversie, althans bijna 2 keer zo lang. Het is geproduceerd, het hele album, door Nile Rodgers, die je natuurlijk kent van de band Chic. Grote hits had Nile Rodgers met, nou, denk aan Le Freak, denk aan Good Times. David Bowie benaderde Nile Rodgers en zei tegen hem van: vriend, luister goed, ik wil hits scoren. En nou, Rodgers was een beetje verbaasd, want die dacht van: deze man die doet toch alles voor de kunst. En mocht het dan een hit worden, ja, dat is dan prachtig, maar het gaat om de kunst. Maar op dat moment, David Bowie wilde gewoon hits hebben en huurde daarom Nile Rodgers in. Nou, het is goed afgelopen, dat kunnen we rustig zeggen. Want het album waar dit op staat, het 15e studioalbum van David Bowie, dat ging maar liefst bijna 11 miljoen keer over de toonbank. En de gitaren die werden voor de rekening genomen door Stevie Ray Vaughan, die natuurlijk zelf later in de limelight stond. Heel bekend werd, maar op dat moment dat hij de boel inspeelde, 27 jaar oud was en zijn boterham verdiende als vrachtwagenchauffeur voornamelijk. En je ziet dus hoe het kan lopen. Een zeer goede avond. Ja, ik zei het al. De eeuwige roemlijst, we zijn ermee bezig. De eerste plaat van dit uur. Een super lekkere binnenkomer natuurlijk, hè. David Bowie was dat. Set Fire to the Rain van Adele. Dat is de volgende die er aankomt. Maar ik ga je nog eventjes laten horen wat je vanavond allemaal in dit uur kunt verwachten.
1: Eeuwige roemlijst.

van jou. En je hoort het, die lijst die gaat alle kanten uit. Herman van Veen staat er ook in en natuurlijk ook terechte. Set Fire to the Rain, geschreven in een periode van liefdesverdriet, maar het levert mooie muziek op.

0: Adele, Set Fire to the Rain op 611.
1: De eeuwige roeplijst.
0: Ik neem de nummers 620 tot en met 611 even met je door. Even het geheugen weer opfrissen. Op 620 vonden we de Babies, Every Time I Think of You. De Nederlandse artiest Dotan op 619 met het bekende Home. Op 618 Kate en Anne McCargle, Complante pour Sainte-Catherine. Dat gaat over een grote winkelstraat dus in Montreal. 618, ik zei het al. 617, de Duitse hardrockband The Scorpions, Still Loving You. En zij spelen nog steeds. Je hebt het gehoord, op Malta of in Hongarije kun je binnenkort een concertje gaan bijwonen. Tom Jones, 616, Thunderball. En natuurlijk James Bond theme. Gussie's song, Dreamer, van Dinan Woesthoef, 615. Queen stond op 614, We Will Rock You. Je weet wel, die dubbele A-kant met op de andere kant We Are The Champions. 613, Silence Is Golden van de Tremolos natuurlijk. En we begonnen dit uur met een plaat van David Bowie. Let's Dance, wat een goede plaat is dat. 612 en zo net hoorde je Adele, Set Fire to the Rain. En dan komen we bij nummer 610 uiteraard. Is een plaatje van The Temptations, geschreven door Smokey Robinson. Want die schreef namelijk het liedje My Guy voor Mary Welsh. Maar hij dacht, ik ben zo vaak onderweg, zo vaak niet bij mijn eigen meisje. Ik maak een liedje en dat heet My Girl voor zijn vrouw Claudette. Om te laten zien dat hij aan haar denkt als hij op tour is met zijn bandje Smokey and the Miracles. Het werd een grote hit. Nummer 1 hit in 1964. En we kennen het ook nog uit de reclame.

0: Temptations op 610. My Girl heette het liedje.
1: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Bas Martinius. Dit is
0: Radio Best. Volgende plaatje is toch duidelijk een ode aan The King. Dire Straits Calling Elvis. In het verhaal van de songtekst wordt geprobeerd contact te maken met Elvis Presley. En of het gelukt is, zullen we nooit helemaal weten. Een goede plaat van Dire Straits hebben we er wel aan overgehouden. Calling Elvis.

Op 609 in de eeuwige roemlijst Dire Straits Calling Elvis. Er zijn van die data waarvan je nog precies weet wat je deed op dat moment. En één van zo'n datum is de overlijdensdatum van Herman Brood. Die sprong natuurlijk van het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Met een briefje op zak. Het was overduidelijk een zelfmoord. Hij was nog net geen 55 jaar oud. Pianist, kunstschilder, acteur, auteur, wat al niet. Ook een boef en een vagebond natuurlijk af en toe. Speelde in goede bands zoals QB en The Blizzards, The Moans. En hij had natuurlijk een niet onfortuinlijke of onverdienstelijke solo carrière. Want hij heeft bijvoorbeeld eens een keer gezegd: ik leg pas het loodje als ik een nummer 1 heb. Een nummer 1 hit, ja. En die scoorde die. Maar ja, dat was pas na zijn dood in 2001. My Way van Frank Sinatra. Maar dan in een versie van Herman Brood op de piano. Op 608.

made it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way.

My Way, Herman Brood. Het wordt gedraaid op zijn crematie op alle Nederlandse radiozenders in de kerk. Het lied wordt daarna op single uitgebracht. Het staat in de zomer van 2001 op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. En een grote hit van U2, die moet daarvoor plaatsmaken. Elevation werd van de eerste plaats verstoten. En het schijnt dat Bono ooit heeft gezegd, die Herman Brood, dat vind ik echt een goede gast. Daar kun je het natuurlijk prima meedoen. Op 607 vinden we een band uit Zoeterwoude, 1967. De Shoes, die scoren hun eerste top 10 hit in ons land. Zanger Theo van Es die schreef het met basgitarist Jan Verstegen. Volgens Van Es werd de herhaalde regel na, na, na willekeurig in het nummer gestopt. En hij zong het eigenlijk alleen maar tijdens een repetitie, omdat hij een bepaald stuk in het nummer wat kaal vond klinken. Zonder tekst, hadden daar geen tekst voor. Maar de producer, Freddy Haaien, die zei tegen de band van laat het maar lekker zitten in dat liedje, want dat is grote klasse. Nou, beoordeel het zelf in deze superbekende natuurlijk van de Shoes uit Zoeterwoude. Na, na, na.

Uit 1967, The Shoes, Na-Na, op plaats 607. Ja, en dan wil ik je even iets laten horen. Iets waarvan iets anders dan weer is afgeleid. Dit is van de band The Zootons. Een van de favoriete bands van Amy Winehouse. En de bekende producer Mark Ronson die besluit het nummer Valerie in een nieuw jasje te gieten. En dat levert beide artiesten, zowel de Zootons dus als Amy Winehouse en Mark Ronson, een dikke hit op. Begin 2008 staat de single 4 weken op nummer 1 in ons land. En Valerie, dat is trouwens Valerie Starr, een Amerikaanse make-up artieste. En ooit het liefje van de zanger van de Zootons. En zij woonde in New York en hij in Engeland. Een beetje onhandig natuurlijk, maar goed. Het is dan ook niet goed afgelopen, wat dat betreft.

0: Valerie Amy Winehouse samen met Mark Ronson te vinden op 608. 606, ja, ik heb mijn bril niet op, joh. Kan het bijna niet zien. Amy Winehouse is Valerie.
1: Rugby is een teamsport waarbij twee teams van elk 15 spelers proberen punten te scoren door de ovale bal over de achterlijn te drukken of door de palen te schieten.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Wat ik weet, is dat je hem ongeveer zo moet gooien.
4: Nee.
3: En dan...
4: Nee. Dat is American voetbal.
3: Oh.
4: Nee.
5: Ik ben 2 jaar geleden weer begonnen met windsurfen. Puur om tijd en alles te vergeten. Ja. Dat gebeurt met windsurfen.
3: De tijd te vergeten?
5: Ja, tijd en alles vergeet je.
3: Dus ik kan hem nu niet zo weer naar jou gooien. Jij moet achter mij zijn om hem naar jou te gooien.
4: Dat is hem.
2: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
0: In de eeuwige roemlijst komen we nu aan op nummer 605. Status Quo, Rocking All Over The World. Dat liedje, dat wordt in 1975 voor het eerst opgenomen door John Fogerty. Hij is voormalig lid van Creedence Clearwater Revival. De versie van Status Quo wordt in 1977 opgenomen voor het gelijknamige album. En tijdens de opnames voor de videoclip van het lied zit basgitarist Alan Lancaster in Australië. En die heeft geen zin om speciaal het vliegtuig in te klimmen en door tijd en ruimte te vliegen voor de opnames van die videoclip. En daarom wordt hij in die video vervangen door een etalagepop met een gitaar. Het is wat. Status Quo heeft trouwens fans in de hoogste kringen. Tijdens een concert in 1994 in de Royal Albert Hall gaat Prins Charles op dit nummer helemaal uit zijn dak. Het is een beetje heuken en dan op zijn Engels.

0: Status Quo, Rocking All Over the World op nummer 605.
1: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Bas Martinius.
2: Dit is Radio West.
0: Op 604 vinden we een liedje dat is in opdracht geschreven. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker, hè? De Amerikaanse zanger Sam Cooke, die deed dat. Zijn producers vroegen hem namelijk om een liedje te schrijven voor een meisje dat ze hadden gezien in een tv-show van zanger Perry Como. Maar toen ze dus dat liedje probeerden te zingen, besloten de producers dat Sam Cooke het beter maar zelf moest uitbrengen. En dat gebeurde in 1961. In Engeland bereikte het liedje de nummer 7. De Amerikaan komt in Amerika komt hij tot een nummer 17. Niet onverdienstelijk dus. Maar de cover van Johnny Nash in 1969, die heeft wereldwijd meer succes. Sam Cooke, dit is Cupid.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan!

Kate Bush, Cloudbusting. Op plek nummer 603 in de eeuwige roemlijst. Terug naar Voorburg, Just a Friend van Sandy Coast. Ze reigen de ene hit na aan de andere in de periode 1971-1973. Dit is op 602, Just a Friend.

Hans Vermeulen met Sandy Coast. Just a Friend op Radio West. Bijna 8 minuten voor 9. We gaan zo'n beetje richting het einde van dit uurtje. Deze, Night Fever van de Bee Gees. Ja, dat is een fijne. Gemaakt voor Saturday Night Fever. En dat werd de nummer 1 in de Verenigde Staten, Canada en Ierland.

0: De Bee Gees met Night Fever op 601 in de eeuwige roemlijst. Dat was de ene laatste plaat van vanavond, want de laatste die komt er zo aan. En die is van eigen bodem, notabene uit een prachtig jaar 1969. Het komt van het album Herman van Veen nummer 2. En dan heb ik het natuurlijk over Herman van Veen. Dat prachtig mooie, dat mooie liedje wat oorspronkelijk natuurlijk van Jacques Brel was. Liefde van later. Lennart Nijg maakte deze Nederlandse tekst. Morgen gaan we door met 599.
1: Als liefde zoveel jaren kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren.

0: morgenochtend om 6 uur gaan we weer verder. De eeuwige roemlijst op Radio West.
1: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
2: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
8: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
7: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als 5e. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij.

0: Haagsenhoek.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Tot 11 uur, Roman.

0: alles wat mooi is, weet je wel, bomen, groen, zee. Je hoeft niet ver weg te gaan om te genieten. Hier kan het ook allemaal.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Hoe doe jij dat? Hoe steun jij haar?
3: Met haar arm rond haar te leggen. En lieve woordjes in te fluisteren. En zeggen, kom aan, morgen een nieuwe dag.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5:30 en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: Rugby is een teamsport waarbij twee teams van elk 15 spelers proberen punten te scoren door de ovale bal over de achterlijn te drukken of door de palen te schieten.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Wat ik weet, is dat je hem ongeveer zo moet gooien.
3: Nee.
2: En dan...
3: Nee. Dat is American voetbal.
2: Oh.
3: Nee.
4: Ik ben 2 jaar geleden weer begonnen met windsurfen. Puur om tijd en alles te vergeten. Ja. Dat gebeurt met windsurfen.
2: De tijd te vergeten?
4: Ja, tijd en alles vergeet je.
2: Dus ik kan hem nu niet zo weer naar jou gooien. Jij moet achter mij zijn om hem naar jou te gooien.
3: Dat is hem.
1: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: weer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
1: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
2: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
9: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
8: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
12: Tot 11 uur, romantiek op

0: alles wat mooi is, weet je wel, bomen, groen, zee. Je hoeft niet ver weg te gaan om te genieten. Hier kan het ook allemaal.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Hoe doe jij dat? Hoe steun jij haar?
3: Met een arm rond haar te leggen. En lieve woorden zijn te fluisteren. En zeggen, kom aan, morgen een nieuwe dag.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 17:30 en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: Rugby is een teamsport waarbij twee teams van elk 15 spelers proberen punten te scoren door de ovale bal over de achterlijn te drukken of door de palen te schieten.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Wat ik weet, is dat je hem ongeveer zo moet gooien.
3: Nee.
2: En dan...
3: Nee. Dat is American voetbal.
2: Oh.
3: Nee.
4: Ik ben 2 jaar geleden weer begonnen met windsurfen. Puur om tijd en alles te vergeten. Ja. Dat gebeurt met windsurfen.
5: De tijd te vergeten?
4: Ja, tijd en alles vergeet je.
2: Dus ik kan hem nu niet zo weer naar jou gooien. Jij moet achter mij zijn om hem naar jou te gooien.
3: Dat is hem.
1: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: just as you are.
1: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
2: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
3: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles.

0: leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius smeerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens het RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu vanavond gezegd. Het doel is Hezbollah te vernietigen, zei hij. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Israël riep eerder vandaag inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon op om te vertrekken. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël, eind februari, de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet, toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet juist nu weer wordt hersteld, is niet bekend. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer gewoon naar school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat de ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare scholen in de buurt zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. Toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. De paus vindt dat grote techbedrijven te veel macht hebben en dat die beteugeld moet worden. Dat een kleine groep superrijke particulieren met hun technologie zoveel invloed heeft, ziet hij als een bedreiging. Staat de eerste encycliek van paus Leo. De encycliek is door een door de paus geschreven stuk over religieuze en maatschappelijke kwesties. In het stuk waarschuwt hij ook voor toegenomen oorlogszucht en het gevaar van door kunstmatige intelligentie aangestuurde wapens. Het weer, vannacht is het helder, morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en verblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tour?

0: fiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Het was een dag vol kleine, rare nieuwsberichten vandaag. Een man in Delft klom dronken op de oude kerk en durfde niet meer naar beneden. Hij werd door de brandweer bevrijd. Een man in Bordeaux werd aangetroffen, klem in de deksel van een kledingcontainer. Slechts zijn blote benen staken nog naar buiten. Ook hij werd door de brandweer bevrijd. In München belandde een man, ook dronken, in het dierenverblijf tussen de driftige bisons. Kon er niet meer uit, werd door de politie bevrijd. Hij zei later dat hij zijn schoen zocht. Nou ja, al met al was het vandaag ook een klein beetje bevrijdingsdag. Goedenavond en welkom bij Het Oog, waarin het vandaag zal gaan over onderhandelen en over macht. De olieprijzen daalden flink toen het bericht naar buiten kwam dat er een akkoord op handen zou zijn tussen Iran en de VS. Of dat optimisme nou helemaal terecht was, horen we zo meteen van Peyman Jafari, historicus en Iranier te Washington. Wie kan er namens de EU onderhandelen met Poetin over Oekraïne? Over die vraag gaat het in Brussel en straks ook in Het Oog. Een serie in Het Oog vanavond over de toekomst van de VN, die is allerminst in beton gegoten. Vanavond praten we met Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Donald Trump moet morgen een medisch routineonderzoek ondergaan. Een formaliteit, maar stof voor speculatie. Hans Klis, die schreef een boek, Help, de president is gek geworden. En hij speculeert straks mee. En we gaan het ook hebben over een nieuwe kampioen. U kende Joep en Erben Wennemars al, maar vandaag haalde de volgende telg uit die sportieve familie Niels Wennemars een belangrijke sportieve overwinning. Een Britse kaasrace. De heuvel afracen met een kaas in je handen. We gaan hem zo meteen feliciteren. Maar eerst het nieuws van
1: maandag 25 mei.
3: Ja, daar gesprek met de assistenten van dokter Danhoff.
2: Dit soort telefoontjes krijgen huisartsen steeds minder.
4: Dus hij is erg vermoeid en hij wil alleen maar slapen.
2: Ze voelen zich door zorgverzekeraars gedwongen om zorgapps te gebruiken die niet altijd even goed werken.
5: Ik ervaar dat wel als druk. Als wij het niet gebruiken, krijgen we dat geld niet.
2: Daardoor lopen ze soms duizenden euro's mis.
6: Ja, dan zet je de huisarts eigenlijk met de rug tegen de muur. Dat is niet correct, want je wil natuurlijk dat er innovatie is in de huisartsenpraktijk.
2: De apps zijn nodig om de druk op huisartsen te verlichten, zegt de minister.
7: Ik geloof er echt in dat digitale ondersteuning daarbij heel goed kan helpen. Daarom geven we er ook zoveel geld aan uit. En dit is een van de manieren waarop we dat doen.
2: Rechtbanktekenaar Petra Urban keek met verbazing naar haar eigen werk.
8: Deze tekening is anders.
2: Om tot de conclusie te komen.
8: Hé, dit is wel mijn tekening.
2: De tekening was bewerkt met AI en gebruikt door de PVV Noord-Brabant.
8: Ja, dat is voor eigen gewin. En daar wordt dan in één keer mijn naam aan gehangen.
2: Deze expert heeft er geen goed woord voor over.
9: Het is echt gewoon onwenselijk in een maatschappij dat je als uitgangspunt gaat tornen aan de werkelijkheid met AI voor politieke doeleinden.
2: De tekenaar hoopt dat het bij deze ene keer blijft.
8: Blijf af. Van zowel mijn werk als van alle andere tekenaars trouwens. Maar.
2: Het was op deze tweede Pinksterdag in het hele land genieten van het weer.
10: Oh, zeker weten. Het mag voor mij een poosje zo blijven.
2: In Tilburg kwam dat goed uit, want daar stond de hele binnenstad op zijn kop.
11: We staan hier al best wel lang en een lekker sfeertje, dus het komt goed.
12: Ik ben er helemaal klaar voor!
2: Daar werd in de hitte gevierd dat Willem II volgend jaar weer in de eredivisie speelt.
13: Ik zou zeggen, drink lekker, maar ik wil jullie ook even melden dat bij de bar gratis water te halen is.
2: Gratis water als compensatie, zullen we maar zeggen. Het was kortom een bijzondere middag voor de spelers.
14: Ongelooflijk. Het is echt genieten.
2: Maar ook bijzonder voor de fans.
15: Ja, we zijn weer terug. We hebben thuis zo op de Eredivisie. Kom op, gas geven!
2: Wie het te warm vond voor een feestje kon afkoelen op het strand.
16: Ja, heerlijk, toch? Ja, kan niet beter. Genieten van de mensen om me heen, van eten, van drinken. Ja, mooi is dat.
2: Wie het, en dan is zo'n extra vrije dag natuurlijk mooi meegenomen.
17: Meteen, het moment dat je hier binnenloopt, het gevoel dat het vakantie is.
2: De strandwacht waarschuwde wel voor het water.
18: Het is vooral nog heel koud. He, dus aan de kant pootje baden, helemaal goed. Echt lang zwemmen is gewoon nog niet heel verstandig.
2: Al waren sommigen een stuk positiever.
19: Als ik een cijfer zou geven van 1 ijskoud tot 10 bloedheet, zou ik het 7 geven.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Christian begint.
20: Huishoudens vragen massaal een zwaardere aansluiting op het stroomnet aan, schrijft de Telegraaf. Mensen worden nerveus omdat in een groot deel van de provincie Utrecht vanaf 1 juli nieuwe aanvragen op een wachtlijst worden geplaatst.
2: In het hele land is nu een stormloop ontstaan. Stedin meldt 4 keer zoveel aanvragen als normaal en ook Enexis ziet een sterke toename. Niet omdat mensen nu een zwaardere aansluiting nodig hebben, maar omdat ze mogelijk in de toekomst een warmtepomp of laadpaal willen hebben.
20: Een adviseur spreekt van een nieuwe vorm van hamsteren. Mensen claimen alvast netruimte die ze misschien helemaal niet nodig hebben, omdat de meeste bestaande aansluitingen groot genoeg zijn.
2: Kinderrechters grijpen soms minder hard in bij gezinnen met problemen, omdat er te weinig jeugdbeschermers zijn om de maatregelen uit te voeren. Dat concludeert Trouw na bestudering van gepubliceerde vonnissen.
20: In zeker 16 recente zaken woog het personeelstekort mee bij de beslissing van de rechter om af te zien van een ondertoezichtstelling. Zonder vaste jeugdbeschermer is gedwongen jeugdzorg inhoudsloos en doelloos, zo staat in een van de vonnissen.
2: Een kinderrechter erkent in de krant dat het personeelstekort complexe afwegingen nog complexer maakt, maar dat het nooit de enige factor is. En het gaat meestal om grensgevallen waarin een ondertoezichtstelling niet de enige optie is.
20: In het Nederlands Dagblad een commentaar over de encycliek van de paus, waarin hij wijst op de gevaren van AI. Die waarschuwing komt geen dag te vroeg, oordeelt de krant. Want de nieuwe technologie bedreigt wat mensen tot mensen maakt, goed van kwaad onderscheiden en daarnaar handelen.
2: Het is duidelijk dat de Amerikaanse AI-bedrijven zich alleen door geld laten leiden en dat de Amerikaanse regering geen morele grenzen stelt. Het is terecht dat Paus Leo een kompas biedt, schrijft de krant, en daarbij ook gebruikers oproept zich af te vragen hoe ze AI verantwoord inzetten.
20: Het Parool sprak met een 29-jarige Amsterdammer die bezig is alle landen van de wereld te bezoeken. Steve Duin heet hij. Van de 195 landen heeft hij er al 106 afgevinkt. Binnenkort reist hij liftend van China naar Zuidelijk Afrika en dan via Zuid-Amerika, Antarctica en Oceanië terug naar China.
2: Duin zat al in oorlogsgebieden en lunchte met de Taliban tot ongerustheid van zijn moeder. Westelijk Afrika vond hij verschrikkelijk vanwege de corruptie. En in Zuid-Afrika belandde hij met malaria in het ziekenhuis. De aardigste en meest gastvrije mensen trof hij in het Midden-Oosten.
20: Als vrouw moet je zulke reizen niet in je eentje doen. Maar met zijn 2,04 meter is Duin niet snel bang. Zijn nieuwe reis gaat zeker een jaar duren. Maar dan moet ik niet in een Iraanse cel belanden of verliefd worden, zegt hij. Want dan kan het wel eens langer worden.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Een klassieker, Shaking All Over, dit keer in een nieuw jasje van Island Jewel. Het hele weekend hing het een beetje boven de markt. Er zou een akkoord kunnen komen tussen Iran en de VS. De benzineprijzen gingen al een beetje omlaag. Het weekend is bijna voorbij, maar er is nog steeds geen teken van een akkoord. Peyman Jafari is historicus, Iran-kenner en hij woont in de Verenigde Staten. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is de laatste stand van zaken? Komt er een akkoord of was het toch een beetje valse hoop?
1: Ja, zoals de afgelopen weken al een paar keer gebeurd is, lijken beide partijen bijna een akkoord te bereiken en vervolgens nemen ze gas terug. Dat zagen we dus ook afgelopen weekend gebeuren. Ik denk wel dat we nu heel dichtbij akkoord is een groot woord, een memorandum zijn gekomen, waarbij afgesproken zou worden dat de vijandigheden beëindigd worden, de aanvallen over en weer, en dat Iran de straat van Hormuz gaat openen en dat de VS de blokkade opheft. En daarmee de belangrijkste vraag natuurlijk, het nucleaire programma van Iran, vooruit wordt geschoven om binnen de komende 2 maanden daarover dan te praten.
0: Wat is dan nu het grote obstakel? Wat is het heikele punt waar ze het niet over eens worden?
1: Nou kijk, het heikele punt was altijd natuurlijk het nucleaire programma, waarbij de VS zeiden dat Iran zijn nucleaire programma volledig moet ontmantelen, dus alle installaties. En dat Iran 440 kilogram verrijkt uranium tot 60% in Iran heeft, en dat dat naar de VS moest getransporteerd worden. Dat is nog steeds een heikel punt. Alleen is het zo dat er een ander heikel punt is bijgekomen door de oorlog zelf, dat Iran natuurlijk de straat van Hormuz heeft dichtgegooid. En daarmee zijn we eigenlijk dus terug bij af. Want voor de oorlog begon, ging het over het nucleaire programma. Nu gaat het over de straat van Hormuz. En dat vervolgens het weer over het nucleaire programma moet gaan. Sorry als iedereen hier duizelig van wordt. Dit is dus het probleem wat Trump ook voor zichzelf gecreëerd heeft.
0: Want Iran heeft nu toch een machtsmiddel wat ze waarschijnlijk niet heel graag loslaten. Ik bedoel, je hebt hem een beetje met de rug tegen de muur. Daar hou je graag aan vast.
1: Ja, precies. Kijk, ze hebben gevoeld dat de VS natuurlijk die oorlog met een enorme macht is ingegaan. Hè? Ook samen met Israël. Heel veel doelen hebben geraakt. Veel leiders hebben gedood. Iran heeft die militaire macht niet. En ook de economische macht niet om een blokkade aan de VS op te leggen. Het enige wat ze eigenlijk kunnen doen is die straat van Hormuz dichtgooien, waarmee de olieprijs natuurlijk omhoog gaat. En dat begint Trump natuurlijk aan het thuisfront enorm te voelen. De benzineprijs hier aan de pomp, als ik ga tanken, is dat $4.5. Dat was vroeger net onder de $3.
0: Voor een gallon, maanden geleden. Niet voor een liter, maar voor een gallon.
1: Ja. Precies, voor een gallon. Dus, en de verkiezingen komen aan in november. En we hebben WK over 2 weken ongeveer. Dus dat zet allemaal druk in de VS. Dat is een machtsmiddel die Iran dus kan gebruiken. De economische druk op Trump om te gaan onderhandelen.
0: Het zijn vreemde onderhandelingen. Normaal wordt dat in stilte door diplomaten gedaan. En nu krijg je meteen een vrij forse afvaardiging. Kushner en Witkoff zelf zijn de onderhandelaars. Wat vind je van dat proces? Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, het is echt een heel gek proces. En ik denk dat het ook heeft bijgedragen aan het niet tot stand komen van een akkoord. Want dit is een heel ingewikkeld dossier. Het gaat over het nucleaire programma, waarbij de details juist heel belangrijk worden. En ook op technisch niveau spelen. Hè. We hebben het over 60% verrijkt uranium. Over generaties van installaties die uranium verrijken. Hoe modern ze kunnen zijn. Hoeveel ze daarvan mogen hebben. Om je maar een idee te geven, het vorige akkoord dat met Iran bereikt werd onder president Obama, daar deden ze 2 jaar over. Daar werd dan alles dichtgespijkerd, dat er controles op Iran kwamen. Ja, Trump pakt dit aan als een vastgoedbezitter. Hij stuurt gewoon zijn schoonzoon en beste vriend die binnen 1 avond in Pakistan een akkoord moeten sluiten. Ja, het is amateuristisch.
0: Zijn ze daartoe in staat? Hebben zij die kennis en vaardigheden om dat goed te doen?
1: Nee. Nee. Daar heb je eigenlijk diplomaten voor nodig die op dit dossier jarenlang gewerkt hebben. En dat heeft Trump veel buitenspel gezet. Veel van dat soort mensen. Dat draagt dus niet bij aan het heropbouwen van vertrouwen. Want ook aan de Iraanse kant is er ook veel wantrouwen richting de VS. Want de afgelopen twee keren dat er onderhandeld werd, ja, toen zijn de VS met Israël gaan bombarderen natuurlijk. Dus de Iraniërs denken, ja, wat garandeert dat wij nu opnieuw niet gebombardeerd gaan worden te midden van onderhandelingen?
0: Dan intussen komen al die berichten naar buiten, vooral vanuit de Verenigde Staten, van we zijn er bijna en er komt een akkoord en het wordt een prachtig akkoord. Welke functie dient dat, dat naar buiten brengen?
1: Ja, twee dingen. Ik denk dat door die economische druk natuurlijk Trump heel erg bezig is om de oliemarkten gerust te stellen. Je ziet dus altijd dat net voor het weekend twittert hij en komt hij met berichten dat het bijna allemaal gelukt is. En in het weekend zelf zien we de conflicten oplopen. Dat is precies de dynamiek van afgelopen dagen. Tweede is het zijn stijl. Hij wil op deze manier druk zetten op de Iraniërs. De wereld aan zijn kant krijgen van kijk, er is bijna een akkoord. De Iraniërs zijn ermee akkoord gegaan. Daarmee wordt de druk op Iran opgevoerd. Maar vervolgens blijkt het helemaal niet zo te zijn. De berichten uit Iran zijn, ja, maar dat hebben we helemaal niet gezegd. En dus deze onderhandelingen nonchalant bijna, op sociale media en via de tv-zenders. Ja, dat werkt gewoon niet.
0: Wat is de rol van Israël nog? Het lijkt wel alsof er iets meer ruimte tussen Amerika en Israël aan het ontstaan is. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat klopt wel. Afgelopen weken heeft eigenlijk Trump Netanyahu op afstand gezet om met Iran te kunnen onderhandelen, omdat Netanyahu natuurlijk eigenlijk geen onderhandelingen wil. Wat Netanyahu wil is precies hetzelfde wat er nu met Gaza akkoord gebeurd is. Dat er in eerste instantie is van wapenstilstand, maar stap 2, dat nooit genomen wordt. En dat creëert een grijs gebied waarbij Israël zelf kan besluiten op welk moment zij Iran, Libanon, Gaza kunnen gaan aanvallen. Dus het is in Netanyahu's belang om dat niet te doen. Je zag het ook afgelopen weekend, toen de berichten kwamen dat er een akkoord nabij is, ja, is Netanyahu enorm druk gaan zetten om eigenlijk dit akkoord te saboteren. En je ziet ook de bondgenoten van Israël, congresleden die als haviken bekend staan, dat die ageren tegen dat akkoord.
0: Het blijft nog even onduidelijk als ik je zo samenvat. Peyman Jafari vanuit Washington, dank je hartelijk.
2: Brussel bij nacht.
3: Brussel's by night.
0: Intussen in de EU in Brussel komt de zoektocht op gang naar een bemiddelaar die namens Europa kan onderhandelen over vrede tussen Rusland en Oekraïne. We hebben het er al wel eens eerder over gehad in dit programma. Ardy Stemmerding, onze EU-correspondent in Brussel. Goedenavond.
4: Goedenavond, Pieter.
0: Hebben ze al iemand in zicht?
4: Nou, ze hebben wel verschillende personen op het oog inmiddels. Ik moet er wel bij zeggen, voor als jij hoopt dat ik vanavond al precies vertel wie het wordt, moet ik misschien maar gelijk beginnen met een disclaimer.
0: Okay,
4: dat zit er nog niet in. Sorry daarvoor.
0: Zou wel erg
4: maar
0: mooi zijn.
4: Ja, nou ja, wie weet waar we nog komen. Maar ik kan zo wel namen noemen, want die discussie die begint wel echt op stoom te komen. En je ziet gewoon dat iedereen merkt dat Trump zijn handen vol heeft aan Iran. De Oekraïense president Zelensky die pleit er nu ook openlijk voor dat de EU met een onderhandelaar komt. Dus het is allemaal wel de reden dat het aanwijzen van zo'n bemiddelaar-onderhandelaar ook hoog op de agenda staat bij een belangrijke bijeenkomst deze week van de ministers van Buitenlandse Zaken als zij elkaar zien in Cyprus.
0: Wat voor iemand moet je dan aan denken? Wat was het profiel? Een oud-staatsman, een diplomaat, een Ruslandkenner? Waar zoeken ze naar?
4: Al die dingen zitten erin. Al die profielen komen voorbij. Overigens ook is er nog steeds wel irritatie van mensen die zeggen, joh, je moet het nog helemaal niet hebben over het poppetje. Ga nou alsjeblieft eerst gewoon eens een keer kijken wat zijn onze rode lijnen. En als je het nu al heel erg gaat hebben over zo'n profiel, dan leg je gelijk weer alle verschillen bloot die er nu toch al zijn bij de Europese Unie. Dus als we de namen langs gaan lopen, dan zal je wel merken, de ene zegt dit, de ander zegt dat. Dus anderen zeggen ook wil jij niet te veel nu over speculeren, want we spelen alleen maar Poetin in de kaart als je weer ziet dat wij onderling verdeeld zijn.
0: Nou, ik hoorde de naam Merkel vallen, maar toen werd er ook weer gezegd van ja, Merkel die heeft een moeizame verhouding met Poetin, ze kennen elkaar. Maar ja, zij is soms ook een beetje door hem geïntimideerd geweest in het verleden.
4: Klopt. Merkel is een van de opvallende namen. Kijk, een andere bondskanselier werd ik ook genoemd, hè? Gerhard Schröder. Maar dat was de kandidaat van Poetin. Nou, die is door iedereen hier wel afgeschoten. Maar Merkel is toch wel een hele opvallende. Kent Poetin goed, spreekt Russisch, heeft de tijd, zou je denken. En ik was er afgelopen week bij toen ze in Straatsburg was. Dan kreeg ze een eremedaille voor haar verdiensten. En er was een beetje de hoop onder EU-volgers dat ze misschien wel iets zou zeggen over of ze dat eventueel zelf zou willen. Maar iedereen die daarop hoopte kwam toch van koude kermis thuis. Want eigenlijk vlak voor die prijsuitreiking al zei ze, ik vind het zelf een slecht idee dat jullie mij vragen. Want zij zegt, iemand die dit doet moet echte macht hebben. Moet een huidige regeringsleider zijn. Want Poetin luistert alleen naar mensen met macht. En ze zei, ja, toen ik in mijn tijd onderhandelde met hem, heb ik ook niet iemand anders gevraagd. Heb ik het gewoon zelf gedaan. Dus ja, erbij opgeteld, die kritiek die jij ook al noemde. Is het toch maar de twijfel of zij nou de ideale kandidaat is.
0: Maar als ik je goed begrijp, dan is eigenlijk een groter probleem dat niet iemand namens de hele EU kan onderhandelen, omdat de hele EU het niet met elkaar eens is. Dus dat het al heel moeilijk is om één EU-geluid aan die onderhandelingstafel te brengen.
4: Precies, dus je zal het ook onderling eerst eens moeten zijn over wat wil je precies, hè? Waar liggen onze rode lijnen? Zijn we bereid eventueel dat Oekraïne grondgebied opgeeft? Wat gaan we doen met herstelbetalingen? Weet je, al dat soort dingen zou je het onderling ook over eens moeten zijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook niet even gek dat als je met 27 zit, dat je eerst ook even een discussie wil voeren over wat is nou onze kandidaat. Hè? Dat ze het nu niet eens zijn, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat ze het uiteindelijk niet eens zijn.
0: Dan zei je huidige premiers, regeringsleiders. Wie moet je dan aan denken?
4: Nou, een van de mensen die dan genoemd wordt is Alexander Stubb. Dat is de premier van Finland, hè, op dit moment. Die kent Rusland goed, heeft nauwe banden met de Amerikaanse president Trump. Dus op zich niet zo'n hele gekke gedachte dat ze hem vragen. Heeft zelf ook wel laten doorschemeren dat hij eventueel beschikbaar zou zijn. Eventueel dan, misschien ook wel handig als je het niet eens bent, in groepsverband met andere regeringsleiders. Dus het zou op zich zomaar kunnen. Tegelijkertijd kan je bij hem wel weer afvragen dan of een Fin voor Rusland weer acceptabel is. Want Finland zit natuurlijk sinds kort tot grote irritatie van Rusland bij de NAVO. Gaf na die inval van Rusland in Oekraïne zijn neutrale positie op. Dus ja, daar zijn toch ook wel wat twijfels over. En er waren daarom, dat was ook wel opvallend, in de Financial Times ook diplomaten die vonden dat je beter niemand kon kiezen uit Oost-Europa, maar bijvoorbeeld liever iemand uit een neutraal land als Nederland of Portugal.
0: Wie zou er uit Nederland schoof? Die heeft niet
4: nou,
0: zoveel.
4: Ja, ja, ik heb niet gehoord. Ja, nou ja, ik heb niet gehoord dat hij een nieuwe baan heeft, maar dat lijkt me toch wel zeer onwaarschijnlijk. Ik denk die andere oud-premier, die heeft op dit moment volgens mij zijn handen wel druk bij de NAVO. Dus ik zie dat niet zo snel gebeuren. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat Nederland ook niet helemaal neutraal is. Nederland heeft natuurlijk ook een geschiedenis met Rusland door MH17. Dus ja, als je rondvraagt, het lijkt er niet op dat er een Nederlander al in de coulissen klaar staat om dit te gaan doen.
0: Mario Draghi dan?
4: Dat is een man die veel genoemd wordt. Staat bij sommige mensen zelfs bovenaan het lijstje. Oud-premier van Italië, hè? Oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank. Schreef voor de EU niet al te lang geleden nog dat belangrijke rapport over het verbeteren van de concurrentiekracht. Dus niet gek dat je daar dan aan denkt. En ik zie hem zelf altijd een beetje als dat hij voor de EU is wat Johan Remkes is voor Nederland. Als het echt ingewikkeld is, komt zijn naam altijd weer bovendrijven. Zou ook nog eens een keer een voordeel zijn dat hij steun heeft vanuit de hele EU. Zowel in het noorden als in het zuiden zien ze hem wel zitten. En afgelopen week is het ook wel door andere media voorgelegd aan zijn woordvoerder. Zou Draghi het eventueel willen? Maar toen bleef het stil. Geen reactie van zijn woordvoerder nog.
0: Hoe gaat dat verder? Wanneer wordt dat proces enigszins duidelijk?
4: Nou, deze week nog niet. Hè. Dat is een informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken. Een soort heidag, maar dan wel met hele belangrijke onderwerpen op de agenda en natuurlijk wel een hele mooie gelegenheid om het hier met elkaar over te hebben. Dus wat de verwachting is, is dat ze het er nu informeel over hebben. En het dan zou kunnen dat het formeel, dus dat het dan serieus wordt, op de eerstvolgende top van de regeringsleiders. Die is over een paar weken al, dat is de laatste EU-top in principe voor de zomer. Gewoon weer hier in Brussel al. En ik durf er zelf nog geen fles champagne op te zetten, dat vertelde ik je al. Maar ik deel wel de analyse van een EU-diplomaat die ik erover sprak. En die zei, het is toch uiteindelijk ook onvermijdelijk dat ook de grootste lidstaten van de EU hieraan mee gaan doen. Dus zeker niet alleen Finland. En ja, daarbij is het dan vervolgens ook wel heel moeilijk voorspelbaar dat een Franse president als Macron zou zeggen, laat maar lopen, ik laat dit wel aan iemand anders over.
0: Het is helder, Ardy Stemmerding. Dankjewel, onze EU-correspondent in Brussel, over wie er moet gaan onderhandelen over Rusland en Oekraïne namens de EU, als het zover komt.

0: Ja, dit weekend overleed een man achter de iconische saxofoonsolos van Pink Floyd. Dick Perry werd 83 jaar oud. En dit was natuurlijk Pink Floyd met het nummer Money. Ja, we gaan het hebben over de VN. 80 jaar na de oprichting stevend de Verenigde Naties af op financiële ineenstorting. Secretaris-generaal Guterres heeft al gedreigd of gewaarschuwd voor een dreigend faillissement. Dat zou deze zomer al kunnen gebeuren. Intussen vragen critici af of het diplomatieke vermogen van de VN niet ook al lang bankroet is. En daarom in het oog dit Pinksterweekend een serie over het functioneren van de VN. Vanavond met de directeur van de Atlantische Commissie, Anna van Soest. Zij zet zich in met de commissie voor het publieke debat over de relatie tussen Europa en Noord-Amerika. En zij volgt het dus allemaal op de voet. Goedenavond, Anna.
1: Goedenavond.
0: Ja, het gaat niet heel lekker met de VN. De Verenigde Staten hebben zich teruggetrokken uit 60 internationale organisaties, waaronder 31 van de Verenigde Naties. Ja, dat ziet er niet goed uit als ik het zo bekijk.
1: Nee, en de Verenigde Staten zijn natuurlijk zo'n ontzettend belangrijk land. Een militaire en economische grootmacht. Maar ook een hele belangrijke donor van de Verenigde Naties. Verantwoordelijk voor zo'n kwart van het budget. En natuurlijk een van de permanente leden van de VN-veiligheidsraad. En daarmee zeer bepalend voor de koers van de VN. Dus heel belangrijk om goed te kijken naar de veranderende rol van de Verenigde Staten in de wereld. Maar zeker ook binnen de Verenigde Naties.
0: Gaat het er de hele dag over? Wat merkt u in uw werk hiervan?
1: Nou, de verhouding van de VS tot de VN die is wel vaker moeizaam geweest. Denk bijvoorbeeld aan het jaar 2003, toen de VS Irak binnenviel zonder een mandaat van de Veiligheidsraad. Dat heb je eigenlijk nodig als je binnen de perken van het internationaal recht wilt blijven. De VN-VR, de Veiligheidsraad, vond op dat moment niet dat er reden was voor het gebruiken van geweld. De VS zelf vond dat wel en dat kwam ze op behoorlijk wat kritiek te staan. Maar er is toch ook nu wel wat anders aan de hand. De regering van Donald Trump kijkt heel anders naar internationale samenwerking. Heel anders naar multilaterale organisaties zoals de Verenigde Naties. Het liefst doet deze regering 1-op-1 zaken met landen. En niet binnen dit soort internationale clubs. En daarbij heeft de regering Trump laten merken dat ze de Verenigde Naties maar woke vinden, dat ze de beleidsterreinen waar aandacht voor is, denk aan klimaat, denk aan mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, ja, daar hebben ze eigenlijk maar weinig mee op. En het liefst zou de VS daarom zien dat de Verenigde Naties, zoals ze dat zelf ook zeggen, back to basics gaan. En back to basics is eigenlijk een beetje codetaal voor de VS ziet als de kern van het werk van de Verenigde Naties, het werken aan vrede en veiligheid. En alsjeblieft niet al die andere zaken. Daar zit de huidige regering toch echt ideologisch ook anders in de wedstrijd. Vinden ze de VN veel te liberaal en veel te progressief op geworden. Dus de regering Trump die probeert in de tweede termijn van deze president om flink te hervormen binnen de Verenigde Naties.
0: Wat wil hij dan wel? Want je beperkt tot de kerntaken. Wat blijft er dan over voor de VN? Hoe ziet dat eruit? Werken aan vrede en veiligheid?
1: Ja, dat is dus echt een VN die veel kleiner is en die heel veel zaken ook laat gaan. Vandaar ook de terugtrekking van de VS uit een groot aantal VN-organisaties. Vandaar ook het feit dat de contributie niet betaald wordt, dat de vrijwillige bijdrage naar beneden is gegaan of niet betaald wordt. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Mike Waltz, maar zeker ook Jeffrey Bardoz, dat is de speciale ambassadeur bij de VN, die gaat over management en hervorming. Ja, die proberen dus ook van binnenuit daar verandering in te brengen. Maar het gaat niet alleen maar over het proces van binnenuit. De VS is ook op zoek naar alternatieven. De Board of Peace van Trump, waar we eerder dit jaar van hoorden, die in eerste instantie opgericht zou zijn om stabiliteit te brengen in Gaza. Maar die, zoals de president zelf zegt, eigenlijk misschien op termijn wel een alternatief zou kunnen worden voor de Verenigde Naties. Ja, dat is een platform, een nieuwe club van landen waarvan de VS zegt, eigenlijk zit daar voor ons veel meer muziek in. We gaan het ook gewoon op onze eigen manier aanpakken met die partners en landen waarbij wij ons prettig voelen. Dus dat zijn zo de verandertrajecten.
0: Wat is dan in praktijk het verschil tussen zo'n Board of Peace en de VN?
1: Nou ja, je kunt er mild naar kijken, hè, en dan kun je stellen dat de besluitvorming binnen de Verenigde Naties, met name in de VN-veiligheidsraad, al jarenlang heel moeizaam is. En dat heeft alles te maken met de relatie tussen de VS en Rusland, zeker sinds de grootschalige inval van Rusland in Oekraïne, maar ook de VS en China en de rivaliteit tussen die twee. En die maakt eigenlijk dat die VN-veiligheidsraad niet meer de consensus kan bereiken die nodig is om door te pakken en om beslissingen te nemen. Want elk permanent lid van de Veiligheidsraad, en dat zijn er 5, heeft een veto. Hè. Dus daar zit de boel eigenlijk al jaren vast. Het is niet gek dat je dan gaat kijken naar manieren om stappen te maken, progressie te boeken. En dat je dat dan doet met een kleine coalitie van bereidwilligen is helemaal niet zo gek. Dat zien we vaak ontstaan als internationale organisaties in zwaar weer verkeren, bureaucratisch zijn, langzaam zijn. Dan krijg je dit soort kleine clubjes erbij. En dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Wat we natuurlijk wel zien bij deze Board of Peace is dat de uiteindelijke besluiter, de Verenigde Staten is, dat de president zelf is. Die heeft eigenlijk alle touwtjes in handen.
0: Maar dan is het probleem natuurlijk, dat wordt effectiever en het gebeurt ook wel eens. Maar voor een klein landje als Nederland bijvoorbeeld, is een internationale organisatie juist nuttig. Want anders zijn het de grote landen die voortaan de dienst uitmaken.
1: Dus absoluut,
0: eigenlijk voor ons kleine landen zou het gunstig zijn als de VN wel nog een nieuw leven kreeg. Hoe moet je dat voor elkaar krijgen?
1: Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat wij als kleiner land baat hebben bij universele regels en afspraken die voor iedereen gelden. Want anders dan geldt het recht van de grootste en de sterkste. En ja, dat zijn wij natuurlijk niet. Maar goed, het is lastig, want de organisatie functioneert al langer moeizaam. En dan kun je soms door in kleiner verband samen te werken nog wel iets lostrekken. Mits je natuurlijk die verankering in de grotere groep van landen. Hè, die bijna 200 landen die lid zijn van de VN. Nou, het is een van de weinige plekken. Het is de enige plek in de wereld waar we nog met zoveel landen tegelijk kunnen praten. Zolang je die verankering maar houdt. Maar die VN, die moet hervormen. Daar is iedereen het wel over eens. Niet zozeer over de koers van de VS, maar wel dat die organisatie eigenlijk niet meer recht doet aan de manier waarop de machtsverhoudingen in de wereld verdeeld zijn en georganiseerd zijn.
0: Betekent dat dat wij moeten hopen dat de middelgrote landen het opnemen voor de kleintjes?
1: Nou, je hebt mensen zoals de leider van Canada, meneer Carney, die zegt eigenlijk moeten die middelgrote landen ervoor zorgen dat die regels blijven bestaan, dat die afspraken blijven bestaan. Maar het is ook belangrijk, denk ik, om landen zoals India, Brazilië, Zuid-Afrika, landen die al langer vragen om meer invloed, om meer stem, om die ook een plek aan tafel te gaan geven binnen de VN. En dat is een hele lastige opdracht, omdat juist die VN-veiligheidsraad met die 5 permanente leden, waarvan de Verenigde Staten er 1 is. Die leden hebben natuurlijk heel erg baat bij het behouden van de status quo. Die willen hun machtspositie niet opgeven. Dus er is wel degelijk sprake van enerzijds een wil om te veranderen en een manier om die club toekomstbestendig te maken. En anderzijds een structuur die zichzelf zodanig heeft vastgezet dat die lastig in beweging te krijgen is.
0: Kortom, het wordt toch spannend. Dank Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie over de toekomst van de VN. Dankjewel. Morgen staat de jaarlijkse medische controle van de Amerikaanse president op de agenda. Zelf noemt hij zich de sharpest president in US history. Maar komt de 80-jarige Donald Trump nog wel door de APK? Hier in de studio journalist Hans Klis, voormalig Amerika-correspondent, en heeft een boek geschreven, Help, de president is gek geworden. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond.
0: Wat is dat eigenlijk, het is een soort officieel moment, de presidentiële gezondheidscheck. Wat houdt dat in?
2: Nou, het is een jaarlijkse traditie onder presidenten dat ze zich laten checken bij het Walter Reed Medical Hospital in Maryland. En dat is eigenlijk traditie, echt. Ze gaan erheen, ze krijgen een APK, ze doorlopen eigenlijk alles van top tot teen. En ook cognitief. Kijk eens even naar of alles nog onder...
0: Maar wat doen ze gewoon wat de dokter doet? Even een hamertje op de knie en bloeddruk meten en even in de pupillen kijken?
2: Nee, het is wel... Het is de president en die heeft de beste zorg van het land.
0: Oké. Okay.
2: Dus het is van een darmonderzoek tot een CT-scan, tot hartfilmpjes. Gewoon echt alles doorlichten, kijken of er geen zwellingen zijn bij lymfeklieren of zo. Echt kijken of alles oké is bij zo'n president.
0: In dit geval heeft het ook een andere smaak. Het is niet voor hemzelf alleen een gezondheidscheck, maar ook vanuit het land van ja... Kan hij het eigenlijk nog wel? Er wordt veel over gespeculeerd.
2: Ja, eigenlijk wordt natuurlijk al sinds dat Donald Trump in het oog van de Amerikaanse kiezer wordt er over zijn gezondheid gespeculeerd. Maar de afgelopen jaar verschijnt hij heel vaak met blauwe plekken op zijn handen. Slaapt hij heel veel tijdens vergaderingen. Vandaag nog heb ik een filmpje gezien waar hij een beetje weg lijkt te dutten.
0: Vielen de ogen weer dicht?
2: Ja. En
0: gezwollen voeten heeft hij ook wel.
2: Gezwollen voeten heeft hij. En daar wordt dus heel erg over gespeculeerd van wat is er aan de hand met deze man die straks als oudste president het ambt gaat verlaten in 2029. En ja, weet je, dus de ogen zijn daarop gericht. Dit is ook een man die natuurlijk zijn campagne in 2024 heeft gevoerd als ik ben de gezondste, ik ben beter dan Sleepy Joe Biden, hè, die er niks van kan en die niet uit zijn woorden kwam. Dus het is voor hem, voor zijn imago, heel belangrijk dat hij hier natuurlijk goed uitkomt. Dat ze zeggen dat hij helemaal fit to serve is.
0: Ja, laten we het nog even over Joe Biden hebben. Tijdens die laatste campagne, voordat hij zich terugtrok, was hij het grote geheim van de campagneleiding. De campagneleiding had als opdracht zorg dat mensen zo min mogelijk onze kandidaat zien. Want ja, dan zien ze dat hij in een slechte conditie is.
2: Ja, dat hij niet uit zijn woorden komt, dat hij gaat staren, dat ze in zijn mond
0: mensen niet meer herkent, dat hij vergeetachtig was.
2: Precies, precies.
0: Hij herkende George Clooney niet meer. Nou, is de enige op aarde die George Clooney niet herkent.
2: Dan is er iets mis met je, dan lijkt wel, hè? Ja, en je ziet dus wel dat Donald Trump is het tegenovergestelde. Je ziet hem de hele tijd, hij is energiek en hij is, weet je, hij is, oogt heel viriel, maar... Als je kijkt naar zijn dagelijkse agenda, hij heeft wel heel weinig eigenlijk wat hij doet op zo'n dag. En heel veel dingen in de middag, net zoals Joe Biden eigenlijk. Dus hij wordt ook een dagje ouder, en dat zie je wel.
0: Zie je ook tekenen van cognitieve achteruitgang?
2: Dat is heel lastig. Dat kun je niet, want ik ben geen psycholoog, ik ben geen arts. Maar er zijn wetenschappers, zijn psychologen, en die zien wel zeker aanwijzingen voor cognitief verval. Er wordt gesproken over dyslexie, er wordt gesproken over ADHD, er wordt gesproken over misschien wel depressie of oppositioneel disorder, dat hij altijd tegen mensen ingaat.
0: Maar zijn woordenschat was geturfd, dat was al lager dan van de gemiddelde Amerikaan, maar dat is kleiner geworden.
2: Ja, maar dat gebeurt ook bij mensen die ouder
0: sowieso
2: worden. Dus het is heel lastig, maar hij is zo'n markante figuur eigenlijk, dat dit eigenlijk al sinds dat hij het politieke podium is betreden, dat het daarover wordt gespeculeerd. En zijn naaste medewerkers in zijn eerste termijn, daar lopen heel veel mensen eigenlijk weg met het idee van, ja, die man, daar gaat niet goed mee. Zelfs zijn eigen stafchef, John Kelly, die kocht op een gegeven moment een boek van een stel psychiaters en psychologen die schreven over het gevaar van Donald Trump, omdat hij cognitief niet oké was. En die noemde dat eigenlijk wel een goede handleiding om met Donald Trump om te gaan. Dus dat spreekt misschien wel voor zich eigenlijk.
0: Dan komen we bij het onderwerp van jouw boek.
2: Mm-hmm.
0: Er zit wel heel veel macht in de handen van één iemand.
2: Klopt.
0: En ja, die kan mentaal achteruit gaan, of die kan gek worden. Mm-hmm. Of er hangt gewoon heel veel af van die gezondheid.
2: Ja, nou ja, dat komt omdat een gezonde president zorgt voor een gezond land. Als op een gegeven moment als het misgaat met zo'n president, zijn moordaanslag, hij valt van de trap af of zo, dan zie je al meteen de beurs een beetje naar beneden gaan. Er is nationale veiligheidsgevaren zijn opeens, die risico's. Hè, dat een land opeens een rivaal iets gaat doen, omdat er aandacht ergens anders is, wordt groter. En zo'n president is eigenlijk... De president is ook eigenlijk een performer. Die het uiterlijk vertoont. Hij is niet alleen maar een ambtenaar, zoals Rob Jetten. Hij is ook een consoler-in-chief. Als er een ramp plaatsvindt, gaat hij praten met het Amerikaanse volk. Dus inherent is het ook een rol die heel erg theatraal is. En dan moet je goed voor de dag komen.
0: Moet je uit je woorden komen. En door de campagne tegen Joe Biden is gezondheid een belangrijk thema geworden. Dat kan zich nu tegen de 80-jarige Trump keren. Wat ben je in de geschiedenis van Amerika tegengekomen? Dat... Is er wel eens iemand bijvoorbeeld afgezet omdat hij echt gek werd of achteruit ging?
2: Nee, dat is nog nooit gebeurd.
0: Nog nooit?
2: Nee, Amerika heeft sinds 1967 in de grondwet de 25th Amendment, het 25e amendement. En dat gaat over wat moeten we doen als de president niet meer zijn functie kan uitvoeren. En dat is eigenlijk bedoeld om een duidelijke chain of command van wie heeft de macht in welke situatie, om dat duidelijk te maken. Maar het is nog nooit voorgekomen dat is ingezet. Want dan moet bijvoorbeeld het kabinet van die president moet daarmee instemmen. Die president moet daar uiteindelijk ook mee instemmen. Die kan ook zeggen, daar ben ik niet mee eens, ik blijf gewoon zitten. Dus het is een heel complex en eigenlijk onmogelijke taak om iemand via dat amendement af te zetten of in ieder geval even het ziekenhuis in te krijgen. En je ziet dus eigenlijk in de afgelopen decennia misschien eigenlijk de allereerste president verborg een ernstige ziekte. George Washington had influenza. Dat wist niemand in die tijd. Maar hij was dood en doodziek. Abraham Lincoln was doodziek in 1863. Hij had pokken en niet koepokken, zoals zijn medewerkers zeiden. Franklin Delano Roosevelt. Die had aan het einde van zijn aan de rit in 1944... toen hij zijn vierde presidentscampagne aankondigde, kon hij niet eens uit zijn woorden komen.
0: En hij zat in een rolstoel, wat publiek niet bekend was.
2: Maar wel een geheim was. Niemand mocht dat laten zien in de pers. Er is een president geweest, Woodrow Wilson, die in 1919 een ongelooflijk zware beroerte heeft gehad. En zijn vrouw nam het gewoon eigenlijk een beetje van hem over. En die verborg dat samen met de lijfarts.
0: Welke rol speelt de dokter? Bijvoorbeeld morgen als de dokter ernaar kijkt en denkt, het begint wel aardig in de pijp te branden. die zal dat toch niet naar buiten brengen, denk ik.
2: Nou, artsen hebben in Amerika ethisch, maar ook wettelijk zijn ze verplicht om de waarheid te spreken. Maar het mooie van zo'n jaarlijks bezoek aan Walter Reed is dat het Witte Huis uiteindelijk mag zeggen wat er in het persbericht komt. Gaat toch over privégegevens. Maar uiteindelijk bepaalt het Witte Huis wat er daarin terechtkomt. Dus waarschijnlijk zal het gewoon eindigen met hetzelfde eigenlijk zinnetje wat in het afgelopen decennia in zo'n persbericht komt. He is fit to serve.
0: Fitter dan ooit. Fitter hebben we ze nooit gehad. Zoiets. Dit wordt wel zijn laatste termijn. Dat laat hij langzaamaan zelf ook wel doorschemeren. Dat hij dat erkent.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk wel af en toe nog over dat derde termijn. Hè, wat hij sowieso verdient. Omdat er gestolen verkiezing was in 2020. Maar dat is vooral een manier natuurlijk om ervoor te zorgen dat hij niet wordt gezien als een lame duck. Een president die aan het einde eigenlijk van de rit zit. Hè, de laatste 2 jaar van zijn presidentschap. En ik denk ook dat hij dit medische onderzoek gaat gebruiken om te zeggen, kijk eens, ik ben heel fit, het gaat goed met mij, want in politiek is perceptie alles. Op het moment dat hij ongezond overkomt, machteloos lijkt, dan staan zijn opvolgers al gewoon klaar. En dan gaat niemand meer naar hem luisteren.
0: Dus we weten eigenlijk wel wat er uit deze presidentiële APK gaat komen morgen. Hans Klis, dankjewel. Schrijver van het boek Help, de president is gek geworden.
3: Het is 5:12.
0: We zijn als land natuurlijk bekend met de topsportprestaties van Erben en Joep Wennemars. Maar de familie Wennemars heeft er sinds vandaag een nieuwe kampioen bij. Niels Wennemars, goeie avond.
4: Goedenavond.
0: En allereerst gefeliciteerd. Het was een opmerkelijke tak van sport en een spannende wedstrijd. We gaan heel even luisteren naar dit moment. Commentaar van de BBC.
5: There is the man who wins it in the middle now, coming through in what, the last 10 yards? Do we need VAR? Wallace down, he thinks he might have won it. Oh, and then the stride, he goes down again. And there it was, the overhead tumble. He's wearing a Dutch football top. Does that give us a clue?
0: Ja, je werd eerste bij de iconische kaasrolrace van Gloucestershire. Wat is het? Wat is de kaasrol?
4: Het is een hele oude traditie. Er gaan hier zelfs geruchten dat het al 600 jaar bestaat. En het is eigenlijk traditie. Er wordt een kaas van de berg afgerold. Het is volgens mij een heuvel. Het is ongeveer 100 meter dat je aflegt, maar het is 50%. Dus elke meter die je vooruit gaat, ga je een halve meter naar beneden. Het is echt ontiegelijk stijl. En ja, degene die als eerste beneden komt over een lijn, die wint. En dan heb je zeg maar de kaas gewonnen. En dat is hier echt een hele grote titel. Want ja, er worden nog wel eens wat mensen afgevoerd.
0: Maar ik zag ook mensen in kippenpakken en iemand was als konijn vermomd.
4: Ja,
0: en,
4: ja klopt.
0: Het was een bondgezelschap.
4: Het is de laatste tijd een beetje in de social media wereld ontploft. Dus er zijn nu heel veel creatieve mensen die er ook aan meedoen. Die hebben allemaal challenges bedacht om te winnen, manieren en noem maar op. En daarom ook de rare kostuumen nu tegenwoordig. Maar ja, er zijn ook echt wel wat hele fanatieke lui, zoals ik.
0: Ja, jij ook. Wat was je tactiek? Heb je getraind?
4: Nou, ik heb de dag van tevoren getraind. Ik heb me eventjes afgerend. Maar mijn tactiek, ik had zeker een tactiek in tegenstelling tot de rest, voor mijn gevoel. Ik heb echt alle video's gekeken van de winnaars van afgelopen jaren. En ze hadden al één ding gemeen. Dat ze gewoon zo lang mogelijk op je voeten blijven staan. Want je slipt heel snel weg. Je gaat heel snel voorover. Maar als je je tempo ietsjes lager houdt, dat je bovenlichaam als het ware niet je benen inhaalt, dan kun je op je voeten blijven staan. En als je dat zo lang mogelijk volhoudt, dan ben je sneller, want het vallen, dat remt gewoon af. Dus ik had zeker geen snelle start, maar ik denk, als ik dit gewoon volhoud, dan ga ik het op het eind pakken. En precies wat mijn tactiek was, mijn gedachte erachter, is uitgekomen. Dus op het eind heb ik hem gepakt.
0: Ja, maar je stamt ook uit een familie van topsporters met geweldige carrières. Dus ja, dat legt ook druk, zo'n achternaam, toch?
4: Nee, totaal niet. Ik heb een andere interesse in sport dan mijn broer en mijn vader. Ik hou van de extreemsporten. En dit was gewoon, ik schaamde me er bijna voor dat er nog nooit een Nederlander die kaas heeft gewonnen. Want volgens mij zijn wij gewoon het land van de kaas.
0: Welke kaas was het eigenlijk? Want ik herkende hem niet of zo. Wat is het voor kaas?
4: Ik heb het 100 keer gehoord vandaag, maar daar gaat het me eigenlijk niet om.
0: Het ging niet om de kaas.
4: Nee, het gaat wel om de kaas natuurlijk. Maar welke kaas dat precies is, dat weet ik niet precies. Nee,
0: ga je hem opeten, de kaas?
4: Hij is geweldig. Hij is echt geweldig. Ja? Ik heb er een stukje van gehad. Ja, dat is precies zoals ik hem lekker vind. Ja.
0: Nou, het was een fantastisch schouwspel en een mooie prestatie, Niels Wennemars. Nogmaals gefeliciteerd en ik wens je heel veel succes met je overwinning en de kaas. En dit was het Oog. Morgen dan zit hier Wilfried de Jong en ik wens u voor nu nog een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Was je blijven schrijven?
3: Hoe had het leven eruit gezien als dichter Jyoti het hoofd nog leefde?
4: Misschien had kunst wel een andere plek gekregen in je leven en was je tuinman geworden.
5: Of bioloog.
6: Dokter.
4: Kapper.
5: Of misschien acteur.
6: Of radiomaker.
3: In Jyoti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts hun lievelingsdichter beter te leren kennen.
7: Gaan we bevriend zijn met ons, denk je?
8: Dat weet ik misschien wel.
3: Deze week in Docs, de tweede aflevering van het tweeluik Jyoti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Ster. Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij.

0: NPO Radio 1.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door.

0: Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de BK-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door.